0: Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaren.

Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend

0: Vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: In de studio is aangeschoven Kees Verboom. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je bent hier niet voor niets, want je bent de afgelopen jaren flink in de weer geweest. Cultuuraanjager in het culturele leven in Alphen aan de Rijn. 45 jaar heb je je ingezet voor kunst en cultuur in de regio. Zo richtte je onder andere de Stichting Cultuurpalet op. Daar zette jij 7200 leerlingen van 38 basisscholen in voor een cultuurprogramma. Om dat aan te bieden. En ook ben je medeoprichter van het filmhuis in Park Villa. En regelde je ook een expositieruimte daar voor kunstenaars. Dus ja, wat dat betreft heb je echt genoeg gedaan in de afgelopen periode. Nou, reden genoeg om je daarvoor te eren. En dat is gisteren gebeurd door de gemeente Alphen aan de Rijn. Want je hebt een erepenning gekregen voor je werk. Tijdens je afscheid. Want laten we even bij het begin beginnen. Je hebt aangekondigd, ik ga afscheid nemen. En die stond gistermiddag gepland.
2: Ja, dat klopt. Er was een bijeenkomst georganiseerd in Park Villa, waarin waarin ik nog voor de laatste keer het programma 2026 aan het onderwijs presenteerde. Ja, dat is een programma voor groepen 1 tot en met 8, waarbij diverse kunstdisciplines aan de orde komen. En ruim 7000 leerlingen van 38 basisscholen nemen daaraan deel. Dat programma hebben we kunnen presenteren in de zaal, maar er waren ook genodigden in verband met mijn afscheid als directeur van het Cultuurpalet. Dus het was een heel bijzondere bijeenkomst.
1: Ja, waarom heb je besloten om afscheid te nemen?
2: Nou, ik ben in 2000 begonnen. Ik kreeg toen van de ik werkte als ambtelijk secretaris selectiecommissie Beeldende Kunst in Alphen. En het verbaasde mij dat een provinciale organisatie het aanbod kunsteducatie in het basisonderwijs verzorgde. En toen heb ik in 2000 de wethouder gezegd van joh, kan dat niet anders? Kunnen we gewoon niet gebruik gaan maken van de plaatselijke organisaties en zelf een programma bedenken enzovoort. Dat vond de wethouder een goed idee. Ik kreeg daar een aantal jaren voor om daar wat voor te bedenken. Ik geloof 2-3 jaar. En uiteindelijk na een jaar was het om en werd er afscheid genomen van de plaatselijke, van de provinciale organisatie. En werd het een plaatselijke organisatie genaamd Cultuurpalet. Ja. En toen zijn we begonnen om voor die scholen, toen ook al zoveel, zijn we begonnen een programma samen te stellen met vrijwel alle culturele organisaties in Alphen aan de Rijn. En niet te vergeten natuurlijk ook muzikanten, beeldend kunstenaars, ZZP'ers, et cetera, die ook benaderd werden om iets te bedenken als een activiteit voor het basisonderwijs.
1: Waarom vond je het belangrijk dat het lokaal werd georganiseerd in plaats van provinciaal?
2: Nou ja, provinciaal, wat daarbij opviel was dat zij zich niet zozeer, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar ze maakten zich niet 1, 2, 3 druk voor het aanbod wat er vanuit de plaatselijke, organisatie werd aangeboden. En ik vond dat belangrijk, want als je op de basisschool zit en je weet dat er 5 blokken verder een organisatie zit die dans of muziek of weet ik veel wat verzorgt, dat je daar naartoe kan gaan. En dus het is het beste dat plaatselijke organisaties het aanbieden, omdat als je dan als kind thuis komt, je kan zeggen ik wil op die club, ik ben er net geweest, dat is hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk ook wel naartoe.
1: En het maakt het meer bereikbaar.
2: Ja.
1: Ja. Ik bedoel, ja, je bent gewoon een bekende Alphenaar in zover. Als je door over het centrum heen loopt en er komt toevallig een directeur van de basisschool langs die je dan aanspreekt, ja, dan ontstaat er iets. En iemand die provinciaal ergens in Den Haag bij wijze van spreken rondloopt, of Rijswijk, noem het maar op. Ja. Die kan je niet zomaar op straat tegenkomen om het mond op mond over te brengen.
2: Nee, precies.
1: Wat...

0: Dan ben ik even je vraag kwijt.
1: Wat maakt het zo succesvol? Dat het,
0: Ik denk toch het aanbod. En daar gaan alle credits uiteraard naar de artiesten, muzikanten, toneelgezelschap, et cetera. En niet te vergeten natuurlijk de organisaties zoals Muziekschool, Theater Castellum, de bibliotheek. Allemaal mensen die het beste voor hebben wat betreft hun producten. Om daar het beste voor aan te bieden aan het onderwijs.
1: Ja.
0: Dus daar ligt natuurlijk de bal van het succes ook.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De stembussen die zijn weer geopend voor de kwalificatieronde van de Gouden Televisiering. Jaha! Nou, dat is nogal een prijs voor de makers. In de categorie beste online videoserie is een van de kanshebbers de online serie Boeiend op straat van Politie Boeiend. Een van de makers is Sascha uit Koudenkerk. Sascha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sascha, laten we beginnen bij het begin. Wat is dit nou precies voor serie?
2: Het is een YouTube-serie waarbij we meelopen met...

0: Medische mensen eigenlijk een dienst meedraaien. Waarvan één collega, die is executief, of operationeel, die is opgeleid tot agent. En die draait een dienst samen met een andere agent en die wisselt telkens. Dus eigenlijk kijk je een soort van mee vanaf de achterbank hoe zo'n dienst op straat gaat.
1: Maar is dit dan een soort van rip-off van Ewout met bureau Huppel de Pup?
0: Nou, zeker geen rip-off. Kijk, Ewout neemt ook een kijkje en die gaat ook zo'n dienst mee bijvoorbeeld. Maar die is zelf, kan hij natuurlijk niks, omdat hij, nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar die is geen agent.
1: Nee.
0: Dus daar gaan ze natuurlijk kijken, wat zijn de krenten uit de pap. Hier kijken we vooral gewoon, wat doet een agent op een dag? Dus we gaan, we draaien gewoon één dienst en what you see is what you get, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk ja, wat boeiend is, hè? Vandaar ook de titel Boeiend
0: ja,
1: op straat.
0: Zeker, zeker.
1: Waar gebeurt dit? Gebeurt dit in heel Nederland, in een bepaalde regio?
0: Nou, wij zitten in Eenheid Rotterdam, dus daar draait het ook eigenlijk.
1: Okay.
0: Maar dat is een ruime gedeelte, dat is echt van Zuid-Holland-Zuid tot Molenlanden, tot Goeree-Overflakke. Dus wel niet alleen Rotterdam Centrum, zeg maar.
1: Nee, dus jij gaat eigenlijk heel die regio door als maker?
0: Ja, klopt.
1: Ja, want jij bent maker van die serie. Wat is jouw rol dan precies?
0: Ja, we maken het eigenlijk met z'n drieën, waarvan één de host is. Die is dus ook agent, operationeel. En dan zit ik onder andere met een andere collega op de achterbank. En wij doen het filmen en editen.
1: Oké, dus jij zit af en toe als cameravrouw daar op de achterbank. En maakt dus ook mee wat de politieagenten meemaken. Maar dan een beetje op afstand.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Hoe is dat voor jou dan?
0: Superleuk. Want ik ben niet opgeleid als agent.
1: Nee.
0: Dus ik zou niet weten wat ik zou moeten doen in bepaalde situaties. Maar dan is het mooi dat je het wel kan laten zien. En mee kan maken eigenlijk.
1: Ik neem aan dat je ook wel eens aangrijpende gebeurtenissen meemaakt. Is dat niet moeilijk om dat te verwerken? Of krijg je dan daar wel de professionele hulp van die de politie bijvoorbeeld ook krijgt?
0: Ja, daar krijgen we gewoon alle hulp die nodig is. Dus dat is allemaal super geregeld.
1: Wat is het meest opvallende wat in zo'n serie, in die serie voorbij is gekomen die jij hebt meegemaakt?
0: Nou ja, elke dienst is weer anders. En zeg maar, alles is weer... je weet 's ochtends niet wat je 's middags gaat doen, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar als je nou een voorbeeldje zoekt... ik weet dat we een keer de heli opstonden te wachten... omdat een medische team moest worden opgehaald. En de agenten halen die dan op en brengen die naar de locatie... omdat je met de heli niet overal kan landen. Vervolgens kregen we een melding... eigenlijk om de hoek. En dan daar was... dus dan zie je zeg maar die afwisseling. Daar was iemand met onbegrepen gedrag... die was eigenlijk zijn hele inboedel op straat aan het gooien.
1: Oh.
0: Dus dan zie je dat je het zeg maar van de hulp... aan alle kanten zeg maar dat het heel erg wisselt waar je mee bezig bent.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. De
7: Ochtendshow. Goedemorgen, 1 over 7. De Vrijdagochtendshow. We gaan zo beginnen. Eerst het nieuws. Je hoort NOS.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
9: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
8: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
10: Game's a match.
11: And it's another big upset in the men's draw.
10: 6-4, 7-5, 6-2.
8: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Oud-minister Robert Tiemann uit Alphen aan den Rijn is woensdag geïnstalleerd als gedeputeerde in Zuid-Holland. Hij krijgt de portefeuille Financiën en Stikstof en vervangt Mariette van Leeuwen. Tiemann heeft nog een half jaar tot de provinciale statenverkiezingen, maar zegt niet alleen op de winkel te willen passen. Hij wil juist snel aan de slag met onder meer het stikstofdossier. Avifauna heeft de afgelopen maanden opvallend vaak te maken gehad met ontsnapte dieren. Onder meer een pelikaan, een kakatoe, een ara en een hoornraaf gingen er vandoor. Volgens dierentuinspecialist Mark Dame is dat vervelend, maar niet direct gevaarlijk. Wind, schrikreacties of menselijke fouten kunnen een ontsnapping veroorzaken. Avifauna heeft noodprotocollen en wordt regelmatig gecontroleerd door de NVWA. Dieren die terugkomen worden bovendien door een dierenarts nagekeken en in quarantaine geplaatst. Morgen is in Leimuiden de 4e editie van de Veiligheidsdag. Op het parkeerterrein bij het Spand kunnen bezoekers van 10 tot 3 kennis maken met verschillende hulp- en veiligheidspartners. Brandweer Leimuiden staat dit jaar extra centraal vanwege het 300-jarig bestaan. De brandweer geeft om 10 uur, 12 uur en 1:30 demonstraties. En ook voor kinderen zijn er activiteiten. En tot zover het nieuws uit de regio.
7: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan geen files in de regio. Wel een waarschuwing, want deze hele ochtend aan de westkust, op de Wadden en ook aan het IJsselmeer, zware windstoten die komen daarvoor. Dus pas op als je de weg op gaat. Ja, hoe is het verder op het spoor, Ries? Is het daar ook lekker rustig?
12: Nou, in onze regio is er niks van te merken. Alles rijdt door.
13: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
14: De radio?
13: De radio!
14: Nou.
15: De Ochtendshow.
14: met Wesley Hoek.

0: 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Vrijdag 4 september vandaag. New Music Friday. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb een foutje gemaakt.
1: Ja.
0: Ik heb vanavond een concert, niet morgenavond.
1: Oh.
0: Daar kwam ik gisteravond even achter.
1: Ja, heb je nou problemen?
0: Nee hoor,
1: ik wil de kaartjes wel overnemen hoor, van de Black Keys.
0: Nee. Okay. Ik ga zelf. Oh. Mara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ook Ramon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik dacht in het kader van New Music Friday, dan wil ik je toch even voorstellen aan nieuwe muziek zometeen. Niet alleen maar muziek die nieuw is uitgebracht. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, vanavond ga ik dus al naar het concert in plaats van morgenavond. Ja. En er staat een man in het voorprogramma van de Black Keys. Ja. John Finley.
1: Oké. Okay.
0: Dat is soul, dat is jazz en dat is garage en dat is van alles door elkaar. Het is heerlijke muziek. En later deze ochtend, daar wil ik jullie toch even daar kennis mee laten maken. Okay. Want ik vind toch wel... Ik zat gisteravond even te luisteren. Ja, John Finley, ik heb het wel vaker voorbij zien komen en wel eens vaker gedraaid. Maar gisteravond ben ik even door het album heen gegaan. Jeetje. Ja, het stamt uit 2021 hoor. Hij heeft geen recente muziek, althans niet wat beschikbaar is op de streamingsdiensten. Maar ik vind het heerlijk. Ik vind het echt geweldig. Dus zometeen ga ik jullie daar kennis mee laten maken. Jullie zeiden al eerder dat rockmuziek niet per se jullie smaak is, zeg maar.
2: Nee.
0: Maar ik ben toch benieuwd of dat zeg maar garage rock, de jazz, de soul, de funk, alles wat daarin zit. Of dat jullie dat dan wel leuk vinden. Want dat is dan eigenlijk een soort van combinatie van alles.
2: Ja, we zullen zien.
0: En dat is ook wat we draaien natuurlijk in de ochtendshow. Een combinatie van alles met allerlei soorten muziek en dat soort zaken. Het enige waar ik me wel een beetje zorgen om maak... Nou ja, zorgen niet direct, maar wel dat ik denk... Oei, daar heb ik even geen rekening mee gehouden. Maar goed, ik heb me sowieso in de dag vergist. Is het weer buiten? Jeetje, wat waait het hard, hè?
1: Ja, erg. Het is zelfs zo erg dat de boom af en toe hier tegen de zijkant van het Castellum aan slaat.
0: Ja, één voordeel, er zit al geen duiven op het dak.
1: Nee, dat wel. Dat niet.
0: Want we hebben hier heel vaak duiven of in de boom of op het dak of in het raamkozijn. En dan, dan hoor je weer... Oeh, oeh, oeh. Ja, dat is mijn beste imitatie van de duiven. Oeh, oeh, oeh. Of dan hoor je ineens... Ries probeert even met z'n... Ja, zoiets inderdaad. Ja. En soms hoor je ook al... hoe ga ik dit nou weer... Ik heb hier ook geen papier of wat. Dus, wacht even.
1: Nee. Ik wil niet weten wat dat is.
0: Nee. Je hoort... Ik pak hier een stukje papier. Eigenlijk, je hoort... Er zijn de twee duiven op elkaar aan het zitten.
1: Oh, dat bedoel je.
0: Ja, dat hoor je ook heel vaak hier. Dat is echt bizar. Dat er zoveel van die duiven, die gaan dan met elkaar gaan hier zitten. En dan hoor je ze echt zo voorbij komen. En dan gaan die vleugels die gaan dan wapperen. Dus dat is het voordeel van dat het hard waait. Dat ze niet hier in de bomen zitten en dat wij er geen last van hebben. Maar goed, die veegwagen die is ook al voorbij geloof ik. Dus we kunnen rustig gaan beginnen aan de ochtendshow, heb ik het idee.
1: Ja,
0: dat is mooi. Het weerbericht, hè? We hadden het al over dat het hard waait.
4: Het weerbericht.
0: Vanochtend is verder ook bewolkt. Het regent van tijd tot tijd. De zuidwestenwind is flink. En aan de kust en op het IJsselmeer hard en stormachtig. Met zware windstoten tot... Ja, je moet het niet rijden binnen de bebouwde kom. 90 km per uur.
1: Ach.
0: Vanmiddag blijft het bewolkt regenachtig. Vanuit het noordwesten breekt de zon wel door. Het wordt 20 tot 23 graden en de wind neemt geleidelijk af. Dus dat zou betekenen dat vanavond dat het voor mij op de weg lekker rustig is.
1: Ja, dat zou wel moeten. Ik moet trouwens zeggen, ik zat vanochtend in de auto en het gaf gewoon aan 20 graden.
0: Ja, het is warm. Van het weekend ook. Het blijft gewoon 24 graden.
1: Ja, maandag worden 25, had ik begrepen.
0: Ja, de temperatuur die blijft gewoon een soort van warm. Maar goed, het weer die slaat toch een beetje om. Het is... Ook daar is het van alles eigenlijk wat we meemaken. Maar goed, dat dus. Dus op zich best lekkere temperatuur. Maar het weer, ja, dat is niet om naar huis te schrijven.

0: Ze heeft een aantal vragen. En die heeft ze je gesteld in Questions. De muziek van Maisie Peters in de ochtendshow. Ook Tina Turner hoorde je. En Nutbush City Limits. Ja, ik dacht als ik toch naar een rockband ga, dan gaan we ook starten met een rockplaat deze ochtend. En dat is op zich best een lekkere plaat hoor, die van Tina Turner. Ook goed om mee wakker te worden. Al is het al de wind buiten die je wakker maakt. Maar dan ben je al wakker. Voordat je de wind gaat trotseren. Deze ochtend is het vrijdagochtend. Het is je weer gelukt. De laatste werkdag van de week is weer gestart. En daarmee is het weekend in aantocht. Hopelijk ga je een leuk weekend beleven. Heb je alvast weekendplannen? Laat van je horen. studio.nl/WhatsApp. Hij doet het weer trouwens, dus dat is mooi.
1: Dat is mooi.
0: Je kunt je berichten daar kwijt. En ook zometeen natuurlijk weer meespelen met waar of niet waar. 8:45 gaan we dat doen. Dus 8:45, waar of niet waar. Dat allemaal zometeen. Eerst kijken we natuurlijk ook nog even naar het nieuws.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Richard Arreman, wat heb jij in het nieuws?
1: Ik heb nog niks, dan gaan we eerst even naar Mara toe.
0: Oké, Mara, dan gaan we naar jou. Wat heb jij in het nieuws?
3: Is helemaal goed. De mobiele milieustraat van Nieuwkoop staat zaterdag op 12 september op de Braderie in Langeraar. Inwoners kunnen daar gratis 1 boodschappentas met klein grof afval kwijt. Zoals batterijen, verfblikken en kleine apparaten. Geen oude bank meenemen dus. Tenzij je hem heel overtuigend kunt opvouwen. Ja, dat wordt moeilijk.
0: Een opvouwbank. Nou, dat zou een uitkomst zijn. Dan kan je hem overal mee naartoe nemen.
3: Heerlijk. En,
0: je hebt natuurlijk wel van die inklapbare slaapbedden heb je. Of slaapbank heb je dan.
3: Ja.
0: Dus die zijn wel een soort van opvouwbaar. Maar alsnog te groot om mee te nemen op dat moment.
3: Precies. Ja.
0: Ramon, wat heb jij in het nieuws dan?
4: In Den Haag is de Hubertus-tunnel na 14 maanden nog altijd niet open. De aannemer heeft inmiddels voor meer dan 2,5 miljoen euro aan boetes gekregen. En een onafhankelijke deskundige moet duidelijkheid brengen. Wanneer het verkeer er wel doorheen kan, precies dat weet dus nog niemand.
0: Nee, dat is nog steeds onduidelijk. Maar het is wel irritant hè, dat zo'n tunnel, waar veel mensen gebruik van maken om doorheen te rijden, dat die gewoon zo lange tijd al dicht is. En dat het maar blijft uitlopen natuurlijk. Ja, we kennen in de Alphen aan de Rijn dit soort projecten al maar te goed, weet je wel. Dus hier kijken we niet meer heel erg van op, moet ik zeggen. Maar aan de andere kant, het blijft irritant in zover. Ja. Ries, heb je als het goed is wel nieuw nieuws?
1: Ja, nu wel.
0: Mooi, wat heb jij in het nieuws dan?
5: De woonboerderij in Overasselt, die deze week werd belaagd door gewapende mannen, kan juridisch gezien...

0: dat dan tieners worden gerecruiteerd om voor de onderwereld aan de slag te gaan. Dus trap vooral niet in dat soort berichtjes. En ga er vooral ook niet op in. Antwoord ook geen ja of nee of oké of hoi, weet je wel. Want dat opent al meteen dat gesprek. Tieners, het is echt een ding wat dat betreft. Die gewoon heel makkelijk snel geld willen verdienen. En dan in dat soort verhalen trappen,
1: Bizar.
0: Ja, echt heel bizar. Tot slot nog een nieuwtje over Voorhout. De gemeente kiest daar voor een beperkte aanpak van het stationsgebied. Er komen ongeveer 30 betaalbare woningen en het aantal parkeerplaatsen groeit van 220 naar 260. Maar een parkeergarage en bibliotheek, die plannen die zijn van tafel. Is toch jammer?
1: Ja.
0: Want daar kan je veel meer auto's in kwijt natuurlijk. Geen totale stations makeover dus. Wel een stevige opfrisbeurt. Dat is eigenlijk hetgeen waar het om draait. Hier in Alphen weet ik ook althans in Alphen in Hazenswoude wordt er natuurlijk ook een station gebouwd.
1: Ja.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die plannen. Want je wil uiteindelijk ook dat daar gewoon genoeg parkeerplaatsen zijn. Dat we heel snel ook daar gebruik van kunnen maken. Aan de andere kant, we hebben eerst nog even te maken met die spoorbrug tussen Alphen en Bodegraven, geloof
1: ik. Ja, die gaat wel een tijdje tussenuit, hè?
0: Ja, die gaat er echt wel even een flinke tijd tussenuit, inderdaad. Dus daar kan je dan niet overheen. Oktober staat dat, geloof ik, te gebeuren. Dus en dan moeten we even ook bellen met NS en ProRail om te kijken hoe dat nou precies in elkaar steekt. En hoe je dan moet omrijden. En hoeveel tijd het je kost, natuurlijk. Want deze ochtend is het sowieso al vroeg opstaan. Het is elke ochtend vroeg opstaan als je naar school toe moet. En zeker richting de kant van Utrecht. Als je in Leiden op school zit bijvoorbeeld, Ramon.
2: Ja,
0: wat gaat dat voor jou bijvoorbeeld betekenen voor de treindienst? Want het kan ook zomaar zijn dat de trein op een gegeven moment andere tijden gaat rijden. Of misschien wel meer vertraging oploopt, omdat die continu op Alphen stilstaat.
2: Ja, alleen vertraging. Maar ik denk niet dat er heel veel verschil gaat komen.
0: Ik hoop het voor je. Niet dat er een of andere algehele stroomstoring komt. Ja, dat is een beetje doemdenken, hè. Maar dat je daardoor, op zich ook wel lekker. Want dan heb je een dag vrij. Dat is ook wel eens goed, toch?
2: Of ik moet fietsen.
0: En dan zeker met dit weer. Of de wind moet de goede kant op staan, want dan ben je er sneller.
2: Ja.
0: Sneller dan de trein zelfs, moet je nagaan. Zeg, zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk waar of niet waar. We gaan hem... dat is 8:45. Ik ben nu zelf ook in de war. Wat we wel gaan doen is de voor of de na weer een ronde.
1: Oh, dat is leuk.
0: En dat vind ik ook wel leuk, omdat we dat voor de laatste keer deze dag zitten Mara en... deze week zitten Mara en Ramon hier bij de ochtendshow. Ze zijn stagiaires bij Studio Alphen. En ik ben toch een beetje benieuwd of dat ze na de laatste editie die we hebben gespeeld... heel klein beetje extra muziekkennis hebben weten op te bouwen. En ook bij het zitten bij de ochtendshow. Er komt veel muziek langs, dus misschien dat ze wel een plaat nu ineens herkennen. Ja. En dus misschien wel de voor of de na weten te winnen. Uiteindelijk draait het niet om hun, wel om jou. En jij kunt meespelen via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Meld je daar. En wellicht ben jij de winnaar. Pietertje, even wisselen met Jack Jones. En Kenem Scott in de ochtendshow.

0: Jack Jones, Callum Scott en Whistle in de ochtendshow. Ik heb een vraag aan jullie.
1: Nou.
0: Op het moment dat je naar een concert toe gaat, gaan jullie wel eens naar concerten trouwens,
2: ja.
0: Lara?
2: Ja, ja, best vaak.
0: Wat voor concert, wat is de meest recente?
2: The Weeknd.
0: The Weeknd, yes. In de arena was dat inderdaad. Ramon, ben jij naar een concert geweest?
3: Nee.
0: Ook geen festival of klein optreden van iets?
3: Dat is niet echt mijn ding.
0: Nee. Heb je wel een artiest waar je een beetje fan van bent?
3: Ik hou wel van One Republic.
0: Oké. Okay. Maar als zij bijvoorbeeld naar Nederland toe komen om een concert te geven, dan ben
3: dan
0: jij er
3: twijfelen.
0: Niet bij. Oh, dan ga je twijfelen. Ja. Oké. Okay. Dus als we kaarten weten te fixen, dan ga je.
3: Misschien wel.
0: Moeten ze wel eerst naar Nederland komen, ja. Natuurlijk. Ries, wat is het meest recent concert waar jij bent geweest?
1: Dat is wel even geleden hoor. Coldplay was dat.
0: Oh, Coldplay.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad wel even geleden. Want daarna heb jij die plaat al gekocht, dat album.
1: Die had ik ervoor al gekocht.
0: Oh, die had je ervoor al
1: gekocht? Ja, dat was de voorloop op het concert.
0: Ja, want je ging op een gegeven moment volgens mij met Joey van der Werf, hè, van Nieuwe Deuntjes. Die ging ook naar dat concert. Ja, die gaat bijna naar elk concert.
1: En we kwamen toen op een gegeven moment kwam ook nog Noah kwam ik nog tegen. Die was er ook, die is ook rond daar.
0: Oh ja, Noah van Café de Engelhoek toen de tijd inderdaad.
1: Noah Steffers.
0: Ja. Maar doen jullie dan, nou ja goed, jij dan even niet Ramon, maar doe jij bijvoorbeeld maar op het moment dat je naar een concert gaat van een, toevallig de Weeknd dan, mm-hmm. Dat je dan ook de muziek gaat luisteren vooraf aan het concert.
2: Ja, ja.
0: Ja, doe je dat echt?
2: Ja, als ik met OV ga, dan doe ik koptelefoon op en dan luister ik naar de muziek even.
0: Maar is dat dan weer om even in die songteksten te komen? Ja. Of is het gewoon om je even zelf op te peppen van, oh ja, dit is lekker, hier gaan we naartoe vanavond.
2: Ja,
0: ik heb er zin in.
2: Alle twee. Wel.
0: Ja. Ja. Mm. En doe jij dat dan, Ries, of niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja, geen idee eigenlijk.
0: Oh. Je denkt er gewoon niet bij na?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Ja, ik doe het eigenlijk expres niet.
2: Nee?
0: Juist om, nee, want dan heb ik namelijk, dan weet ik hoe het op het album wordt gespeeld. Dus hoe het eigenlijk herkenbaar klinkt. Mm. En als je dan naar een concert toe gaat en het klinkt net even niet goed, is heel het concert voor mij verpest.
1: Ja.
2: Oh ja, maar zo dat vind denk ik niet. Nou. Nee.
0: Maar nu heb ik toevallig wel eens eerder een concert meegemaakt van de Black Keys, waar ik vanavond naartoe ga. En ja, dat was zo goed. Dat kan op geen enkel punt kan het tegenvallen. Dus ik dacht, ja, moeten we toch gaan draaien dan, om toch een beetje erin te komen in dat concert vanavond in de AFAS. Ja. Ja, tegenover daar de Ziggo Dome en natuurlijk Roxy Dekker. Daar ga ik niet heen hoor.
1: Nee?
0: Ik ga naar wat stoer.

0: nou, ik heb er nou al zin in. De Black Keys, Dead and Gone, hoor je hier in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow gaan we spelen de voor of de na. We gaan jouw muziekkennis testen in de ochtend. En jij kunt meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Welke antwoorden willen we zometeen van je hebben? Nou, titel en artiest. En voor of na het jaar 2022.
1: Ja.
0: Want afgelopen keer hadden we Snap van Rosalyn. Daar zochten we naar. Zometeen zoeken we naar een andere artiest. Wie dat is, ja, dat is natuurlijk de vraag. En dat is de opdracht in de voor of de na. Straks rond 7:45 spelen we dat spel. Zometeen ook het nieuws uit de regio. En dan heb je Richard Harreman. Die heeft daar zich helemaal in verdiept. En als het goed is, heb je ook een kleine hint voor ons wat je zometeen hebt.
1: Ja, het Westeinde Huis is geopend. Wat dat precies is, dat hoor je zo.
0: Het Westeinde Huis?
1: Ja.
0: Klinkt een beetje als Westkust. Zo'n soapserie. Nou goed.
1: Nee, jij zegt het.
0: Zometeen daar meer over in het nieuws uit de regio. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
0: Lieslot, dankjewel. Het nieuws uit de regio dan, Richard Harreman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabouterbos in Alphen aan de Rijn is voor de tweede keer in korte tijd vernield. Nadat het bos eerder met hulp van tientallen mensen was opgebouwd, zijn nu opnieuw kabouters en andere spullen kapot gemaakt. Beheerster Gerda twijfelt of ze nog het bos een keer op kan bouwen. Toch wil ze niet opgeven. Zo'n 20 mensen hielpen afgelopen dinsdag met opruimen. De politie onderzoekt de vernielingen. De eerste bewoners van de oude pastorie in Hazenwouderijndijk hebben maandag de sleutel gekregen van een nieuwe woning. De voormalige pastorie achter de Scheepjeskerk is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor werkende jongeren uit Groenendijk en Hazenwouderijndijk. Wethouder Yvonne Peters reikte de eerste sleutel uit. Het project krijgt nog een vervolg. In totaal moeten er 29 woningen voor werkende jongeren komen. Vandaag opent aan de tuinderij in Leimuiden het Westeinde Huis. Huis officieel de deuren.
0: Ja.
1: Het is een kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie, met 21 studio's voor 22 bewoners. Tijdens een open huis kunnen belangstellenden vrijdagmiddag tussen 2:30 en 4:00 een kijkje nemen. Bewoners houden er zoveel mogelijk zelf de regie over hun dagelijks leven. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Oh, wat mooi dat het bestaat, hè?
1: Ja.
0: Ja, en dat ze daar ook inderdaad gewoon hun eigen ding kunnen doen. Want vaak als je dan met elkaar in een soort van woongroep komt te wonen, heb je allerlei gezamenlijke activiteiten en dan ben je weer verplicht om aan dingen mee te doen. En dat weerhoudt je er dan vaak om daar te gaan wonen. Maar dit is dan wel mooi. Mooie oplossing.
1: Dat is inderdaad heel mooi. Het is wel natuurlijk een zwaar iets. Want ja, dementie, dat is natuurlijk een progressieve ziekte, zoals ze dat noemen.
0: Nee, 100%.
1: Je gaat steeds verder achteruit. En dus gaat ook je mentale gezondheid gaat ook steeds verder achteruit.
0: Nee, dat is zeker waar. Nee, laat dat oprecht zijn inderdaad. En ook bekend zijn dat best een ding is. Maar het is mooi dat het bestaat.
1: Zeker.
0: Dus tot zover. Dan. Dankjewel trouwens, Ries. De verkeersinformatie uit de regio, oftewel de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrij rustig hoor op de wegen in de regio. Er staat 1 file, is de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol staat 3 kilometer. En de vertraging is daar 12 minuten. En natuurlijk, wees opgepast, want een flinke harde wind, oftewel een westenwind. Een Frits Wester staat er op dit moment. Dus mocht je de weg op gaan, pas op. Dan nog de informatie rondom de treinen.
1: Nou, daar kan ik kort over zijn. Niks te melden.
0: Oh, oké. Okay. Dankjewel. Dat is ook fijn om te horen, ja. Goed, 7:30 is het. Goedemorgen. De vrijdagochtendshow Studio 11 Kagebrazem. Zometeen dus de voor of de na. Speel mee via de app. Studio11.nl/WhatsApp.

0: Ja, in de krochten van de jungle. Van de jungle. Someday, somewhere. Nou, niet somehow. Dan had het Nena namelijk geweest. Maar op een dag. Someday, somewhere. Fine Young Cannibals hoorde je ook hier met She Drives Me Crazy. Nou, misschien word je er helemaal gek van op het moment dat ik een fragment van een liedje draai en je niet op de titel of artiest komt. Toch gaan we hem doen. Een nieuwe ronde van de voor of de na. Ik ga zo een fragment draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track die ik zoek. En ook zijn we benieuwd of dat je weet of dat hier voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. En vandaag spelen we met het jaar 2022. Want ja, de afgelopen editie was het Snap en Rosalyn waar we naar zochten. Dus,
1: Rosalyn en Snap.
0: Ja, dat ook. het kan op beide manieren, meneer Arreman. Ik bedoel, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Of naar het Vaticaan. Kan ook. Ja. Maar goed, ik ga een fragment draaien van een liedje. Dus ben je er klaar voor, Mara?
2: Ja.
0: Want ook jij speelt mee. Ramon ook?
3: Jazeker.
0: Richard Arreman, ben je er ook klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Dat is mooi. Ik hoop dat jij er ook klaar voor bent. Laat je antwoord achter via de app. studioelf.nl/WhatsApp. En dit is de opdracht voor vandaag.

0: Ik zie Mara en Ramon echt glazen voor zich uit staren. Oh. Wat is dit? Zie ik ze bijna denken. Richard, wist het, hoe snel wist jij het?
1: Nog niet zo snel eigenlijk. Maar het was redelijk rap achter elkaar.
0: Ja, normaal gesproken is hij echt

0: Ja, leer Richard Harreman kennen.
1: Ja, hij moest de stem horen, dat was het hele punt.
0: Vaak is het al bij de intro 5 seconden en dan weet je al precies wie het is. Maar dan gaat het wel vaak om de oudere platen en niet om wat nieuwere platen. Ja, we zitten toch rond het jaar 2022 waar we naar op zoek zijn. Althans, de voor of de na. Dus ja, het is vrij recent. En aangezien jullie toch wat meer van de recentere muziek zijn, dacht ik, nou, laten we daar maar een opdracht in pakken dan. Mm. Maar er gaat nog geen belletje klinken tot nu toe.
2: Ja, wel een beetje. Alleen de titel weet ik niet helemaal.
0: Oh.
2: Dan weer.
0: Oké, Ramon, heb jij een idee?
3: Ik heb ook alleen de artiest in mijn hoofd.
0: Alleen de artiest in je hoofd. Nou, nog één keer het fragment dan voor vandaag waarmee we spelen. Titel en artiest voor of na het jaar 2022. Daar, dat antwoord zijn we naar op zoek. En zo klinkt het.

Oh, nou, het is nog niet goed hoor. Maak je geen zorgen. Deze wilde ik hebben. Wie is het? Hoe heet de artiest? Wat is de titel en is die voor of na het jaar 2022 uitgebracht? Laat het weten via de app studio11.nl/WhatsApp. Wellicht ben jij zo de dag winnaar in de voor of de na. En ja, ontvang je 3 stickers van ons, want die liggen voor je klaar. Dus jij kunt ze winnen. studio11.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 2022. Zometeen het antwoord. Eerst nu hier in de ochtendshow. De nieuwste van Davina Michelle, vorige week uitgebracht, was toen New Music. Vandaag iets minder nieuw, Pinky Swear. Toch wel lekker.

0: Pinky, ja hoor, Pinky Swear van David en Michel in de ochtendshow. Ja, ik krijg allerlei berichten binnen van mensen die meedoen met de voor of de na. Ik krijg toevallig ook een berichtje van Mano. Zijn zoontje Vic is 4 jaar en die vindt radio echt helemaal geweldig. Ze luisteren ook regelmatig naar Studio Alf en Kage Brazem. En moet je ze even horen?
1: Hey, kan jij papa vertellen waarom je het eigenlijk zo leuk vindt om op de radio te komen? Waarom wilde je dat?
2: Omdat anders de kindjes gaan luisteren. En dan gaan ze zo uit het raam vliegen van het schrik. Want ze denken, dat kindje zit toch niet op de radio?
1: Ja, dat is wel gaaf, hè?
2: Ja.
1: Vertel eens hoe oud je bent.
2: 4.
1: 4, oké.
2: En ik bedenk nu al uitvindingen.
1: Bedenk je al uitvindingen?
2: Ja.
1: Kan je vertellen wat een uitvinding van jou is?
2: Dat papa in de buis moest springen, dat hij dan in één keer thuis is.
1: En van waar kom ik dan... Van waar ga ik dan in de buis?
2: Op werk.
1: Als ik op werk ben?
2: Wow. Ja.
1: Oh. En waarom is dat zo, leuk? Om via de buis van werk naar huis te gaan?
2: Ja, want onderweg is het ook niet leuk. Moet je de hele tijd lopen en dan moet je moe. Dus die buis gaat sneller dan een racewagen. Dus dan is het handiger om in die buis te gaan.
1: Ja, het klinkt wel heel cool, Vic. Hey, en je houdt ook heel erg veel van auto's, hè?
2: Ja.
1: Stel nou dat jij je eigen auto mag bedenken. Je mag helemaal uitvinden.
2: Mijn auto in het nieuwe huis en die werkt alleen op zonne-energie. En als ik dan in bed ben, kan ik s'nachts stiekem wegrijden. En dan denk ik, papa, mama, als ik bij een kamer boven komen... waar is Vic nou weer? En slaap ik in deed bij opa en oma.
1: Dan ben je opeens heel ergens anders.
2: Ja, zo'n buis wil ik ook. Met een autootje.
1: Dat is toch hartstikke cool, Vic?
0: Wat goed dit.
1: En wil je nog wat zeggen tegen de mensen die naar jou luisteren op de radio?
2: Ja, ik ben 4 jaar en ik ga altijd liedjes luisteren met dat stuur. In de spelotheek ging ik er zelf van dansen.
1: Wat gaaf, Vic. Wil je ook een liedje zingen voor de mensen op de radio die naar jou luisteren?
0: Ja. Oh, leuk.

0: Super goed, Vic. Wil je dan nog even wat zeggen tegen de mensen voordat ze weer weggaan?
1: Ja.
0: Wat zou je willen zeggen?
1: Ja, dat is echt goed. Top.
0: Dat is echt goed, dat is echt top. Dankjewel, Vic. Zeg maar dag tegen de mensen.
2: Dag. Dag, Fik. Oh, dit is...
3: Ja, geweldig.
2: Leuk, DJ. Leuk. En, volgens mij hebben we de toekomstige Giet Titelaar aan de telefoon. Wauw. 4 jaar, hé?
3: Ja,
2: slim
3: bizar,
2: manneke.
3: Hè?
2: Ongelooflijk. Fik, 4 jaar. En vader Mano hoorde hier in de ochtendshow. Want er is een bericht achtergelaten via de app. Studio11.nl. /WhatsApp. Kun je ook doen trouwens, hoor. Maar dit soort berichten, ja, hier hou ik van.
3: Ja,
2: dit vind
3: is
2: ik
3: leuk.
2: Echt leuk. Ja, Vic en Mano, als Vic zo erg van radio houdt... jullie zijn van harte welkom. Laten we een keertje afspreken, dan komen we hier gewoon een keer langs. Toch?
3: Zeker,
2: dat moeten we gewoon regelen.
3: Daarom.
2: Ja. Leuk, dank jullie wel voor die bericht. En veel plezier vandaag, Vic. Ik denk dat je naar school toe gaat met 4 jaar. Maar anders, ja, niet. Ja, hij had het over kindjes, hè? Dus dan is het opvang
3: ja,
2: op school.
3: Precies, ja.
2: Groetjes. En ook groetjes aan iedereen daar op school of bij de kindjes dan. Fik en Mano, wauw.
3: Ja.
2: Studio11.nl/WhatsApp, dus om jouw berichten achter te laten. Maar ook om mee te doen met de voor of de na. Ja, want we zijn op zoek dus naar een artiest. We zijn op zoek naar een titel. En we zijn op zoek naar het antwoord op... is hij de voor of de na uitgebracht? Het jaar 2022, daar spelen we mee vandaag. Dit is de opdracht, in ieder geval qua muziek.

0: de artiest die klinkt vrij bekend voor de mensen hier in de studio. Zowel voor Mara als Ramon, maar ook voor Richard Harreman. Hopelijk ook voor jou.
1: Ja, ik begin nou toch een beetje te twijfelen aan mezelf, hoor.
0: Begin jij te twijfelen aan jezelf? Wat is het plan? Of wat is het verhaal?
1: Nou ja, goed, ik dacht dat de stem te herkennen, maar nee.
2: Toch niet?
1: Nee, toch weer niet.
0: Oh, het begint weer langzaam aan het
1: richten
0: te hebben.
1: Ja, sowieso. Ik ben sowieso alweer de titel vergeten, dus dat scheelt.
2: Ja, ik heb inkje in mijn hoofd, maar weet ook niet zeker hoor.
1: Mara mag hem zeggen.
0: Ja, wat denk jij, Mara?
2: Ik denk Roxy Dekker. Mm-hmm. Titel Ver van mijn bed. En na 2022.
0: Oké. Okay. Ramon, heb jij een
3: Ik denk
0: een
3: ook Roxy Dekker. Maar ik moet zeggen, ik ben niet heel erg van haar muziek de laatste tijd. Maar ik heb haar wel een titel horen zeggen.
0: Ja?
3: En ik denk dat het Bare Minimum is.
0: Oké, okay. Richard Harreman? Oh.
1: Nou ja, ik zat dus inderdaad wel met Roxy Dekker, maar ik kwam ineens niet meer op de tekst. Op de titel.
0: Van, ja. Mm-hmm. Ja. Maar je bleef wel bij Roxy Dekker. Dat was gedachte die we afdwaalden.
1: Ik bleef wel bij Roxy inderdaad, okay. Ja, dat wel.
0: Maar is dat de titel wat Ramon zegt, of is het een andere titel eventueel?
1: Oh, ik vind die van Ramon wel heel erg sterk, eerlijk gezegd.
0: Ja, weet je waarom?
1: Omdat het waar is.
0: Ze zingt het ook de hele tijd, jongens. Ik kon geen duidelijker hint geven dan dit. Roxy Dekker, haar nieuwste is Bare Minimum. Nou ja, ze zingt het. Moet je luisteren. Ja.
1: Oh, dat.
2: Ja. Ja, ik
1: kon het niet verstaan dat het Bare Minimum was.
2: Oh. Ik ook niet.
0: Ze zingt binnensmonds of zo. Wat is dat?
1: Nee, ik weet niet. Ik vond zo, wat is dat erg of zoiets? Had ik
2: kies, maar, ja.
0: Hey, maar even voor de goede orde. Niet meteen of andere, Ramon. Maar ondanks dat jij dit niet de muziek is waar je naar luistert. Dat Richard Harreman eigenlijk de beurt had, maar het eigenlijk niet meer wist.
1: Joy the effort.
0: Ja.
1: Ik deed het Bare Minimum.
0: Is het toch gelukt? Jij krijgt een puntje van mij, hoor.
1: Ja, zeker.
0: En die 3 stickers, wat mij betreft.
1: Top.
0: Maar jij niet alleen, hoor. We hebben nog meer stickers over. En die gaan we natuurlijk aan iemand uitdelen. En dat is vandaag Dave, want die doet mee. Dave uit Kerkezanen. Dat schrijft hij erbij. Ja, ik woon in Kerkezanen. Ja, mag. Okay. Je mag ook gewoon je plek inderdaad erbij vermelden. Vinden we altijd leuk om te weten. Dave, van harte gefeliciteerd. Jij stuurde inderdaad Roxy Dekker Bare Minimum na het jaar 2022. Ja, heel moeilijk hoeven niet te doen over het jaar, want hij komt gewoon uit 2026.
1: Ah, kijk, ja.
0: Echt 1-2 weken geleden is hij uitgebracht. Wat ook gisteren naar buiten is gekomen, want zij heeft natuurlijk 4 shows in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Ja.
0: Gisteren was de eerste, vanavond de tweede. Dus ja, de Black Keys staan tegenover Roxy Dekker. Ik zei al tegen mevrouw, we moeten niet gaan eten rondom de arena, zeg maar. Want er lopen alleen maar kinderen rond. Mm-hmm. Daar heb ik even geen zin in vanavond. Want ja, ons kind die gaat gewoon lekker bij opa en oma slapen. Hebben we dat ook even gedekt, zeg maar. Maar het verhaal is wel van ja, dan is het daar veel te druk. En morgen dan heeft ze 2 concerten op 1 dag.
1: Oh?
0: Dat vind ik ook wel een soort van heftig. Maar ze heeft gisteren ook wat aangekondigd. Hebben jullie het meegekregen?
1: Ja, ik heb het wel meegekregen, ja.
0: Dat was Roxy Dekker zelf inderdaad. Maar ze heeft gisteren wat aangekondigd. En dat is niet dat zij een 5e show in de Ziggo gaat doen. Dat is wel een... er zit een flinke hoofdrol bij voor Louis van Gaal, kan ik je alvast vertellen. Zoek het fragment er even bij, want hier gaat het om.
4: Goedemiddag.
5: Hoi, Roxy Dekker hier. Ik heb een afspraak.
4: Ah, Roxy, goed dat je er bent. Je spullen liggen al klaar. Je wordt binnen opgevangen.
1: Hè?
0: Ik zou zeggen, waar is dit dan? Maar dit is bij de arena.
6: Ja, hup, hup. Oh. Alles is goed, maar langzaam.
0: Huh? Louis van Gaal?
6: Laat niet van je voet op gaan. Gooi op mijn borst.
0: Wat doe je toch de bondscoach?
6: Op mijn piemel.
0: Oh, wat?
5: Au. Oh, sorry.
6: En nou moet je op het tempo van Sherida spitsen.
5: Ja.
6: Ken je die?
5: Nee.
6: Oké, maar zo kende ik jou niet, Roxy.
5: Nee. Oh, hands.
6: Dan moet je achteruit lopen.

0: Ja. Seid ihr?
1: Remo?
2: Nee. Nederlands elftal, here I come.
1: Oh, okay. Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus. Ja. Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
2: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena. Ik sta in de arena.
3: Roxy Dekker in de arena. Hallo, ja. Doe normaal.
4: Volgens mij ook de eerste vrouwelijke artiest, geloof ik, die dat voor elkaar heeft gekregen. Of was dat nou met de Ziggo Dome?
3: Ja, dat was met de Ziggo Dome. Okay. Namelijk de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die 4 keer de Ziggo Dome uitverkoopt. Ja, en dat is dus niet genoeg. Want heel veel mensen die hebben buiten de bot gepist, die konden geen kaartje bemachtigen. En nu staat ze in de Johan Cruijff Arena. Ongelooflijk. Ja, lekker. En als zij die ook nog eens een keer gaat uitverkopen, wat is dan op een gegeven moment de piek voor Roxy Dekker?
4: Ja, dat.
3: Het is niet normaal. Maar goed, gisteren aangekondigd. De Johan Cruijff Arena. Normaal gesproken voor een Beyoncé, voor Bruno Mars, voor The Weeknd, voor Coldplay. De toppers. Maar nu ook voor Roxy Dekker.
4: Ja. Geweldig.
3: We waren daar naar op zoek en Dave die heeft vandaag dus de voor of de na gewonnen. 2026 zochten we naar de na dus. En Roxy Dekker met Bare Minimum, haar nieuwste plaat, hoorde je dan ook in, als opdracht in de voor of de na. Dave van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de 3 stickers van ons en een daverend applaus, want jij bent de dagwinnaar. Nou, tot zover. Zeg, zometeen in de ochtendshow, want we gaan richting het nieuws. Dan hebben we natuurlijk nog veel meer zin in onzin. We hebben ook weer de waar of niet waar wat we gaan spelen. Daarvoor kun je ook je melden via de app studio.nl/WhatsApp. En Richard Harreman heeft ook nog wat in het nieuws. Wat heb jij onder andere?
4: Ja, Marijn Koster die staat in de finale van de 5000 meter.
3: Hé, hey, wanneer is dat?
4: Dat ga ik zo vertellen.
3: Oké.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
3: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam. Die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden. Dicht bij de clubs. Dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hele goedemorgen, de vrijdagochtendshow op Studio Alphen in Kagebrazen. Het is 8:03, tijd voor het nieuws. Door het NOS.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
12: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Dus eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
11: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dan nog het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio zijn afgelopen dinsdag ingegaan. Wie zijn jaarlijkse betalingen aan huren in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet, verliest de inschrijving plus alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven, zodat de inschrijving automatisch actief blijft. Maureen Koster uit Alphen aan den Rijn komt vandaag in actie tijdens de finale van de Diamond League in Brussel. Ze heeft zich geplaatst voor de finale van de 5000 meter. Koster won drie weken geleden nog zilver op de 10.000 meter tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De finale van 5000 meter voor vrouwen begint vanavond rond 9 uur.
3: Is het live te zien op de televisie?
4: Ja.
3: Ja? Oh, leuk. Want dan kunnen we kijken met z'n allen.
4: Zeker.
3: Nou, ik niet trouwens.
4: Nou, jij niet, nee.
3: In de herhaling moet ik dan kijken.
4: Helaas.
3: Ik hoop niet dat het dan in slow motion is, want dan duurt het heel lang.
4: Na bijna 11 maanden gaat de onderdoorgang van het Lissenwegviaduct onder de A44 zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het oude viaduct vervangen. Ook de verbinding met de Kaagweg is weer toegankelijk en daarmee is de fietsroute tussen Oude Wetering en Lisse hersteld. Maandag is bij het viaduct een gratis fietspitstop waar fietsers hun fiets kunnen laten controleren of kleine reparaties kunnen laten uitvoeren. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Een fietspitstop?
4: Ja, een fietspitstop. Ja.
3: Prachtig. Ja, ik hoop dat Max Verstappen er ook bij je zou
4: Een heel
3: zijn.
4: Mooi scrabblewoord ook.
3: Ja, ook dat inderdaad. Ja. Of om je over te struikelen.
4: Ook zo, sowieso. Gebeurt ook.
3: Dat was hem, hè?
4: Ja.
3: Dankjewel. Ongelooflijk. Moeten we eigenlijk dit weekend weer gereden in de Formule 1? Ik ben het een beetje kwijt eigenlijk. Goed, waar er wel gereden wordt is op de wegen natuurlijk hier in de regio. Behalve op de N207. Daar is namelijk een file melder bij Bergambacht richting Alphen aan den Rijn. Bij Bergambacht en Stolwijk 2 kilometer. En de vertraging is daar 5 minuten. Hoe is het op het spoor verder?
4: We blijven nog even op de weg, want de Formule 1 in Monza is komend weekend.
3: Komend weekend, Monza, ja. Italië is dat,
4: de Grand Prix van Italië inderdaad.
3: Kijk, nou dan kun je daar weer lekker voor gaan zitten. Mocht je Formule 1-fan zijn. Mocht je voor fan zijn van de NS. In ieder geval, je mag geen tas meer dus op het bankje naast je neerzetten. Nee. Want dat is een probleem. Maar zijn er ook problemen te melden wat betreft de treinen die niet rijden?
4: Nee hoor.
3: Oh, nou, helemaal dan, niks. Zijn we er kort over.
0: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
13: Good morning, Lord. Thank you for today. And help us on our way.

0: Sierra en You Love Us. I Can Be The Only One. En daarvoor James Blunt. En Stay The Night. Daar is trouwens nieuws over, hè, over die James Blunt. Die gaat binnenkort ook weer naar Nederland komen voor een show in de Ziggo.
1: Ja. Is helemaal uitgerangeerd, die man.
0: Nee, joh, dat gaat nog hartstikke prima met die vent. Ja, okay. Stay The Night hoorde hier in de vrijdagochtend. Studio Alphen Karebrazem. Goedemorgen, het is 7:15. Ja, laten we even wat nieuws doornemen. Want het Alphense Rode Dorp, bewoners die melden op verschillende plekken ratten. En bij iemand kwam er zelfs één de woning binnen. Die kwam binnen zonder kloppen. En dat doet de deur dicht. Afval en voedselresten trekken de dieren aan. Dus laat vooral geen gratis knaag dierencatering op straat liggen, wordt er geadviseerd. Maar dat is wel een flinke, rattenplaag daar. Als je dat dan moet tegengaan, dan moet je eigenlijk heel de wijk moet je dan afgaan. Je zit al te rillen. Het is echt, heb je er wel eens eentje in het echt ontmoet, zeg maar?
2: Ja, één keer gewoon dood dat hij gewoon op straat lag.
0: Ja.
2: En dat is zo vies.
0: Ja, je hebt vaak ook in het buitenland, hè? Dat je ze dan ineens voorbij ziet lopen, ja.
2: Oh.
0: Ja. Dan ander nieuws gaat over Zuid-Holland. Ze gaan namelijk ondertussen verder met het onderzoek naar 12 mogelijke plekken voor de hoge windmolens. En dan hebben we het natuurlijk over de provincie Zuid-Holland. Bijna alle locaties liggen in het Groene Hart. En inwoners blijven stevig protesteren, ook afgelopen week weer. Het onderzoek waait dus gewoon door, maar het bestuurlijke windje wordt ondertussen een flinke storm. Net als buiten op dit moment. Het is flink aan het waaien. Ja, en ander nieuws in Roelofarensveen. Pro Karebrazem en samen voor Karebrazem. Samen Karebrazem heet het trouwens. Voor moet weg. Het heet Samen Karebrazem tegenwoordig. Ze opperen voor woningbouw op de plek van het gemeentehuis. Volgens de partijen staat niet vast dat het raadhuis altijd in het dorpscentrum moet blijven. Gemeentehuis ruit woningen erin. Voorlopig nog geen plan en dus ook nog geen verhuisdoos. Maar daar blijft het bij. Het is meer het opperen van. Maar wat vinden jullie? Moet een gemeentehuis echt in het centrum van, in het midden van het dorp staan? In het centrum van de gemeenschap, zeg maar?
2: Nee, ik zeg maar niet.
0: Is dat een beetje ouderwetse gedachte?
3: Maar het past wel, zeg maar.
0: Ja. Je hebt bijvoorbeeld in het gemeentehuis van Haarlemmermeer, is dat geloof ik. Van de Hoofddorp. Die zit midden in het winkelcentrum. Dat vind ik ook zo'n soort kantoortje, zeg maar. En dan loop je daar naar binnen en dan kan je daar voor je paspoort en dat soort dingen kun je daar zijn. Okay. Maar dat staat gewoon in het winkelcentrum.
1: Dat heb je in Rotterdam en dat ook. Dan heb je allemaal die deelgemeentes. En dan kan je daar gewoon je paspoort ophalen bij het gemeente. Stadhuis van de deelgemeente.
0: Ja, oké, maar zit dat dan ook midden in een winkelcentrum?
1: Dat kan gebeuren, ja.
0: Het grote stadhuis van Rotterdam zit natuurlijk midden in het centrum. Ja. Maar daar is het ook wel. Ja, precies. Ja. Ja. Mooi gebouw trouwens, hoor. Ik ben er wel eens binnen geweest.
1: Ja,
0: het is echt een prachtig gebouw.
1: Ja.
0: Ik heb het niet zo op Rotterdam, maar nee, dat is niet waar. Het gaat alleen om die voetbalclub, maar de rest is allemaal prima.
1: Ja, jammer, hè, Amsterdam.
0: Wat is daarmee?
1: Nou, die hebben de Stopera. Wij hebben gewoon een heel mooi. Rotterdam heeft gewoon een heel mooi gemeentehuis.
0: Ja, maar goed, Amsterdam heeft ook prachtige gebouwen.
2: Oh.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft.
1: Maar Rotterdam heeft tenminste echt een mooi oud gebouw.
0: Goed. Mara, wat heb jij in het nieuws vandaag?
2: In Karebrazem kiezen jongeren juist meer voor praktisch onderwijs. Dan klinkt de noodklok over een tekort aan VMBO'ers. Maar je groeit het aandeel leerlingen op het VMBO. Handen uit de mouwen dus. Soms weet de regio het gewoon beter dan Trent.
0: Ja, zo is het wel, ja. Ja. Ja, wel apart, hè? Want in Karebrazem zijn ze natuurlijk tijdens de verkiezingen heel erg aan pleiten geweest voor een MBO. Of in ieder geval een middelbare vervolgopleiding. Of middelbare vervolgopleiding voor een school in ieder geval in Karebrazem. Volgens mij ging het om een MBO-opleiding.
1: Okay.
0: Maar dat ging uiteindelijk niet door, want er waren te weinig gegadigden voor om die kant op te gaan. Ging op middelbare scholen, geloof ik. Want in al die kinderen uit Karebrazem, die gaan of in Alphen op school of in Leiden, geloof ik. Leiden-dorp. Ja. Want daar zijn dan middelbare scholen. Karebrazem zelf niet, natuurlijk.
1: Nee. Die van Notzi gaat helemaal naar Sassenheim. Dus.
0: Sassenheim, ja, precies. Ja, die zoekt meer wat in het Westland eigenlijk.
1: Ja.
0: Of Westland, Bollenstreek is dat. Ander nieuws, en dat is van Ramon. Wat heb jij?
4: Ja, in Indonesië zijn in 3 dagen ongeveer 2000 leerlingen en leraren ziek geworden na gratis schoolmaaltijden. De autoriteiten onderzoeken mogelijke voedselvergiftigingen. Sommige patiënten moeten naar het ziekenhuis. 1 programma tegen ondervoeding dat nu mensen ziek maakt. Oh. Pijnlijker kan de tegenstelling bijna niet.
0: Maar die krijgen dus gratis voedselpakketten. Althans, voedselpakketten, dat klinkt zo zwaar. Maar gratis voedsel, zeg maar. Ja, van die schoolbammetjes. En dan raak je daar ziek van. Ja. Dat is ook onhandig, hè?
3: Ja, maar ja, als je het niet krijgt, dan raken ze weer onder voet dus.
0: Zo is het ook, Ramon. Zo is het ook, ja. Goed, Richard Arman, wat heb jij net
1: gezegd? Hebben wij het al gehad over de windmolens?
0: Ik vertelde net wat over de windmolens, ja, inderdaad. In ieder geval over de provincie Zuid-Holland, hoe ze erin staan. Ja, maar
1: dat gaan we dus niet doen.
0: Oh, dat is het verhaal wat jij wilde vertellen, ja. Jij wilde ondertussen koffie halen. Maar
1: dan gaan we gewoon wat meer in de wereld. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Dat is een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welk bedrijf hij wil aanpakken en op welke manier precies. De eilandengroep die blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig hoog oplopen. Zelfs nog tijdens het WK natuurlijk ook.
0: Ja,
1: nog,
0: ook nog inderdaad. Ja.
1: Ja, de regering van Argentinië claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen. Ook al werd de oorlog in 1982 verloren.
0: Ja, dus de laatste dans heeft daar nog niet gedanst, zeg maar.
1: Nee, nog een keertje tango.
0: Nou ja.
1: Tot aan vandaag, geloof ik.
0: Ja, zeker. Ja. Je hoort het. Het is Argentijnse tango muziek namelijk. Bij de Argentijnse, hoe heet die man?
1: Milei.
0: Milei, dat president. Is de president. Ja. Die danst dus door alle regeltjes heen om ervoor te zorgen dat hij ze gelijk kan krijgen.
1: Ja, precies dat. Ja.
0: En de bewoners proberen dat ook, maar dat lukt niet helemaal.
1: Nee.

0: Zack Papazzo!
1: En dat was weer een telefoon. Hold the line! Toto in de ochtendshow. Ook daarvoor regionaal talent Jasmine. Haar nieuwste Stuck in Yesterday hoorde je hier. Zometeen in de ochtendshow, dat gaan we weer doen. Waar of niet waar, jij kunt meespelen via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je zometeen 1, 2 en 3 en daarachter waar of niet waar. Dat zijn namelijk ook de antwoorden die je kunt geven op de stellingen van Thijs van der Dussen die we zo te horen krijgen. Wil je de dagwinnaar worden? studioalf.nl/WhatsApp. Doe mee met waar of niet waar. En verdien ook 3 stickers, want die liggen voor je klaar. Ook zometeen het nieuws uit de regio. En dat heeft Richard Harman voor je. Wat heb je erin zitten?
2: Ja, de recente uitbraken van dieren in avifauna. Het zijn er wel veel.
1: Ja, het zijn er wel veel, inderdaad. Wat ze daartegen gaan doen? Wellicht hoor je het zo van Richard Harman. Amigo.

0: Cambiare in de ochtendshow. Het is inmiddels exact 8:30. Dat betekent dat we zometeen waar of niet waar gaan spelen. Melden kan dus via de app studiealf.nl/WhatsApp. Niet alleen melden, ook gewoon meespelen met dat spel. En ook het nieuws uit de regio komt eraan. Eerst tijd voor het nieuws van de NOS. De hoofdpunten van het journaal.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten.
0: Hallo? Ja, dat is bijzonder. Even kijken hoor. Of
2: dat moet
0: dat
2: doen.
0: Lieselot, ben je er nog?
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal.
0: Goedemorgen.
1: De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
0: Ja, ze is wel maar blij met de 24 graden, want daar is de nadruk ook op.
2: Yes.
0: Nadruk ook op het nieuws uit de regio, want Richard Harreman die heeft dat voor je. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oud-minister Robert Tiemann uit Alphen aan den Rijn is woensdag geïnstalleerd als gedeputeerde in Zuid-Holland. Hij krijgt de portefeuille Financiën en Stikstof en vervangt Mariette van Leeuwen. Tiemann heeft nog een half jaar tot de provinciale statenverkiezingen, maar zegt niet alleen op de winkel te willen passen. Hij wil juist snel aan de slag met onder meer het stikstofdossier. Avifauna heeft de afgelopen maanden opvallend vaak te maken gehad met ontsnapte dieren. Onder meer een pelikaan, een kakatoe, een ara, een hoornraaf en 3 mara's gingen er vandoor. Volgens dierentuinspecialist Mark Dame is dat vervelend, maar niet direct gevaarlijk. Wind, schrikreacties of menselijke fouten kunnen een ontsnapping veroorzaken. Avifauna heeft noodprotocollen en er wordt regelmatig gecontroleerd door de NVWA. Dieren die terugkomen worden bovendien door een dierenarts nagekeken en in quarantaine geplaatst. Morgen is in Leimuiden de 4e editie van de Veiligheidsdag. Op het parkeerterrein bij het Spand kunnen bezoekers van 10 tot 3... kennis maken met verschillende hulp- en veiligheidspartners. Brandweer Leimuiden staat dit jaar extra centraal vanwege het 300-jarig bestaan. De brandweer geeft om 10 uur, 12 uur en 13:30 demonstraties. En ook voor kinderen zijn er activiteiten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: In 300 jaar brandweer is er toch het een en ander veranderd.
3: Ja. Ja, zeker.
0: Sowieso de beschermingsmiddelen die de brandweer zelf hanteert. Ja. Maar ook de manier van het aangaan van branden.
3: Dat, ik denk dat ze heel erg blij zijn dat ze gewoon apparaat hebben die sirenes veroorzaken. Dat ze niet zelf hoeven rondrennen.
0: Dat is die minions, weet je wel.
3: Ja, daarom.
0: Maar goed, wil je zien hoe het tegenwoordig eraan toe gaat? Dan ben je morgen van harte welkom. Ja, bij het Spand, hè? Daar,
3: bij het Spand, ja.
0: Terrein. Dankjewel, Ries. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Deze ochtend is het vrij rustig. Is wel gebruikelijk hoor voor de vrijdag. Er staan geen files. Wel een waarschuwing, want ja, harde windstoten op dit moment aan de westkust. Op de Wadden en ook op het IJsselmeer. Daarom wordt er geadviseerd om op te passen, want het kan nogal invloed hebben op het verkeer. Heeft het voorlopig niet, want er staan dus geen files. Heeft het wel invloed op het spoor, Ries?
3: Nee, helemaal niks.
0: Dat is lekker. Kunnen wij door met de ochtendshow. Het is 8:55. Goedemorgen. Zometeen waar of niet waar. Speel mee via studiealf.nl.

0: Niet alleen van Green Green Grass, maar ook van Paradise. Nou, misschien ligt er wel Green Green Grass in de Paradise. Ja. George Ezra hoorde je in de ochtendshow, Billy Ocean en Love Really Hurts Without You.
1: Ik denk alleen niet dat er een shotgun zal zijn.
0: Daar is hij ook bekend van, hè? Inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, misschien hoor je wel de shotgun om juist het gras groen te houden, zodat de vogels de zaadjes niet pikken.
1: Ja, dat kan.
0: Dat hoor je ook nog wel eens op de boerenlaan.
1: Boerenlaan?
0: Ja, mooi. Nou, mooi, de ochtendshow op Studio Alfa Kagen. Brazen, het is 12 minuten over 8:30. We gaan hem weer doen. Waar of niet waar? Ja, drie stellingen krijgen we van vriend van de show Thijs van der Dussen. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Dat gaan we hier in de studio doen. Maar jij kunt dat ook doen via de app studioalfa.nl/WhatsApp. Speel vooral mee, want uiteindelijk kun jij de winst binnenhalen. Oftewel, de titel dagwinnaar en drie stickers die we naar je op willen sturen.
1: Ja, dat doe je toch voor?
0: Nou, zo is het. Studioalfa.nl/WhatsApp. Meld je daar. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar. Weten we namelijk ook welke antwoord bij welke stelling hoort. En kunnen we het op een juiste manier controleren. Ja, hier gaan we hem dus ook doen. Ja, de laatste keer voor Mara en Ramon althans. Ja, wat mij betreft niet, maar in ieder geval voor deze week. Want het is gewoon vrijdag. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
3: Jazeker.
0: Richard Harreman, gisteren was jij de quizmaster. Vandaag niet, want is Thijs er gewoon.
1: Gewoon lekker.
0: Ben je er ook klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ik hoop jij thuis ook. Hier komt stelling nummer 1.
4: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. De Romeinen gebruikten urine om hun kleding schoon te maken. Ja, waar of niet waar?
0: Nou, sommige mensen ook, heb ik het idee. Nog steeds. Af en toe in de trein, dan denk je echt, volgens mij ben je vanmorgen net uit de douche gekomen, want je haren zijn nat, maar het ruikt niet alsof je onder de douche hebt gestaan.
1: Nee, dat.
0: Vreselijk is dat altijd zo.
1: Dat vind ik, dat vind ik echt het ergste van het openbaar vervoer.
2: Ja.
0: En dat weerhoudt me er ook een beetje van, moet ik eerlijk zeggen, maar goed.
1: En dat en de prijzen.
0: Was het normaal bij de Romeinen? Deden zij hun kleding wassen met urine? Is het waar of niet waar, Mara?
2: Ik denk waar.
0: Jij denkt dat het waar is. Oh jee, nou dat is wel een geurige stelling in zover. Ramon, jij denkt?
3: Ik denk niet waar.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Ries?
1: Er zit wel wat in volgens mij in urine, maar ik zeg ook gewoon niet waar.
0: Er zit zeker wat in urine.
1: Ja, precies.
0: Ja. Jij zegt niet waar?
1: Niet waar.
0: Ja, ik ga ook voor niet waar. Okay. Ik denk toch dat ze dat met water uit de beek deden. Maar,
1: wat?
0: Dan stelling nummer 2.
4: Stelling nummer 2. De allereerste emoji werd gemaakt voordat de eerste mobiele telefoon bestond.
0: Ja, wat was er eerder? Het kip of het ei? Nou, in dit geval, wat was er eerder? De emoji of de mobiele telefoon? Mara, wat denk jij?
2: Waar?
0: Waar? Met enige twijfel?
2: Ik twijfel echt alleen maar.
0: Maar soms moet je gewoon naar je gevoel luisteren. Ja, zo is het ook. Ramon, jij denkt?
3: Ik denk ook waar.
0: Jij denkt ook dat het waar is. Richard?
1: Ja, ik weet dat het waar is.
0: Jij weet, dat moet je nooit zeggen voor
1: het
0: tweede.
1: Dat is waar.
0: Ja, ik ga ook voor waar.
1: Joh.
0: Want ik weet dat het waar is. Nee.
1: Want Richard weet dat het waar is.
0: Ja, precies. Zijn onze antwoorden op stelling nummer 2. Dan hebben we nog eentje over.
4: En stelling nummer 3. Haaien kunnen hun eigen tanden meerdere keren per maand vervangen.
0: Oh, dat is makkelijk. Als je een keer een rotte kies hebt, dan kunnen ze dat zomaar laten gaan, zeg maar. Waar of niet waar, Mara?
2: Niet waar.
0: Niet waar.
3: Wel waar.
0: Ramon zegt wel waar?
1: Ja, hij zit op mijn scherm mee te kijken. Hij ziet dat het waar is.
3: Oh, zit toch niet? Ja.
0: Hoezo? Want...
1: Ik had hem al ingevuld voor mezelf.
0: Oh, maar dat is jouw antwoord dus. Ja. Wat zei je nou niet waar dan?
1: Ik zei waar.
0: Oh, wel waar. Ja, ik zeg ook wel waar, inderdaad. Ja. Kunnen haaien hun tanden meerdere keren per maand... Ja, verwisselen is de vraag. En de vraag is ook, wat denk jij? Is het waar of niet waar? De antwoorden op de stellingen van Thijs van der Dussen. Ja, wil je ze nog één keer herhalen, Thijs?
4: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. De Romeinen gebruikten urine om...

0: hun kleding schoon te maken. Ja, waar of niet waar?
1: Waar of niet waar?
0: Stelling nummer 2. De allereerste emoji werd gemaakt voordat de eerste mobiele telefoon bestond.
1: Ja, waar of niet waar?
0: En stelling nummer 3. Haaien kunnen hun eigen tanden meerdere keren per maand vervangen.
1: Ja, en op het moment dat ze haai zeggen, dan zie je die tanden bloot gaan. En dan ja, hoop je wel dat ze alle tanden nog hebben, want anders is het een heel raar gezicht natuurlijk. Maar waar of niet waar? Wat denk jij? Zet in je berichten 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. En stuur het in via de app studio11.nl/WhatsApp. En vergeet je naam er niet bij te zetten, want we willen je ook gewoon kunnen aanspreken bij naam. Vinden we ook fijn.
2: Zeker.
1: Zometeen, na de muziek van Shanna Spiro, de antwoorden op waar of niet waar.

0: dat buiten best wel herfstachtig is. Ondanks dat de temperatuur nog steeds rond de 24 graden ligt vandaag en ook de komende dagen. Merk je toch, ja, wind, regen, onweer af en toe. Zit er ook af en toe bij.
1: Ja.
0: Maar echt een beetje dat herfstachtige weer. Ja, dan hoort zo'n plaatje als Shannon Spiro en The Visitor er prima bij. Want dat is echt zo'n herfstplaatje. Dan ga je weer een beetje kabbelend bij de open haard zitten. Met je theetje of je warme chocomel, dat soort zaken. Ja, waarom ik warme chocomel noem op 4 september? Ja, de kruidnoten liggen ook weer in de winkel, dus het kan prima. En waar was ik nou laatst? Ik weet het niet meer. Die zei op een gegeven moment van ja, de

0: tijd begint er weer aan te komen. Hè? De kruidnoten liggen weer in de winkel. Ik zeg ja, en de oliebollenboer die staat ook weer bijna op de stoep.
1: Ja, we hebben ze inmiddels ook weer aangeschaft.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind hem vrij laat, die oliebollenboer. Want normaal gesproken is het altijd rond einde vakantieperiode. Dan bouwt hij zijn kraampje alweer op. Maar hij staat er nog niet, hè?
1: Inderdaad, ja. Volgens mij 1 oktober pas, hoor.
0: Oh, 1 oktober pas. Nou, vind ik ook nog vrij vroeg, maar goed. Ja, dan kunnen we weer aan de oliebollen, als je dat wil. Ja, vind je het lekker?
2: Ja, best wel.
0: Ben je van de... je hebt altijd de krenten, je hebt zonder en je hebt met smaakjes. Wat vind je lekker?
2: Nee, gewoon zonder. Zonder krent en dan gewoon normaal.
0: En dan wel met poedersuiker? Ja. Ramon?
3: Nee, ik vind dat het met krenten moet.
0: Met krenten, oké. Okay.
2: Ja, moet.
0: Jij, Ries?
1: Ja, oliebol, ja, met krenten.
0: Met krenten?
1: Ja, vind ik wel. Dan heb je tenminste nog een beetje zoetigheid er nog bij zitten.
0: Maar niemand een gevulde oliebol?
1: Gevulde oliebol?
0: Ja.
1: Met wat?
0: Nou, met, wat is dat ook weer? Dat gestoofde peer.
1: Bijvoorbeeld. Nee. Oeh, dat kan ook wel lekker zijn.
0: Dat zijn zulke lekkere... Ja, het is echt heel slecht.
1: Toch moet ik eerlijk zeggen, als ik bij een oliebollenkraam ga... Ik zal eerder gaan voor een appelbillet dan voor een oliebol.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh. Nee, ik heb altijd wel na 1 appelbillet per jaar heb ik wel genoeg ongeveer. Ja. Of ik moet met oud en nieuw te ver hebben gedronken. Maar dat komt niet vaak voor. Dus ik ben meestal met oud en nieuw ziek, dus dan drink ik niet zoveel. Ja. Goed, dat wat betreft de oliebol. Zover is het nog niet. Het is wel tijd voor de antwoorden op... Waar of niet waar? Ja, 3 stellingen van Thijs van de Dus hebben we zojuist weer te horen gekregen. En wij hebben daarop geantwoord met waar of niet waar. Dat heb jij ook gedaan in de app studioalf.nl/WhatsApp. Want in je bericht zette je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En ik zie genoeg antwoorden binnenkomen. Maar ik wil ook even controleren wie het dan wel of niet goed heeft. Want uiteindelijk moeten we ook een dagwinnaar kunnen uitroepen vandaag. Zullen we eens even controleren dan?
1: Ja, doe maar.
0: Dit was stelling nummer 1. Thijs, goedemorgen.
4: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. De Romeinen gebruikten urine om hun kleding schoon te maken. Ja, waar of niet waar?
0: Ja, het klinkt heel goor en dat is het ook. Zeker als je zelf even aan die geur denkt van urine. Maar Mara, jij gaf als antwoord. Is het waar of niet waar?
2: Ik zei waar.
0: Jij zei dat het toch waar is. Ramon?
3: Ik zei niet waar.
0: Zei niet waar. En Ries?
1: Ik zei niet waar.
0: Zei niet waar en ik zei ook niet waar. Ja, is het waar of niet waar, Thijs?
4: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden van de stellingen. We beginnen bij stelling nummer 1. Die is waar. Ja, want urine die bevat ammoniak en werd daarom daadwerkelijk gebruikt bij het wassen van kleding. Niet zo fris, maar toch.
0: Wel effectief.
1: Blijkbaar.
0: Je zou maar reclame hebben in de Romeinse tijd. Nu, nieuw van Robijn. De urinegeur. Goed, antwoord is dus waar. Lekker bezig, Mara. Jij hebt als enige een puntje weten binnen te slepen. We hebben nog een stelling. Nog 2 zelfs. Maar eerst die tweede stelling.
4: Stelling nummer 2. De allereerste emoji werd gemaakt voordat de eerste mobiele telefoon bestond.
0: Ja, hier waren we het vrij over eens. Want we zeiden allemaal hetzelfde antwoord als wat Mara nu gaat roepen.
2: Waar?
0: Ik wil het toch even controleren. Jij zei ook waar, toch, Ramon?
3: Jazeker.
0: Richard?
1: Ja.
0: En ik ook. Zei ook waar. Is het waar?
4: Stelling nummer 2 is niet waar. Nee, de eerste bekende emojis kwamen pas eind jaren 90, lang nadat mobiele telefoons bestonden.
1: Dat is echt onzin. Ik zat namelijk begin jaren 90, toen had je nog geen mobiele telefoons.
0: Ja.
1: Toen zat ik al op zo'n BBS van de hogeschool.
0: Ja.
1: En daar deden we dus zo'n smiley deden we maken met een dubbele punt en dan zo'n haakje.
0: Ja.
1: Nou, dat is al een emoji. Dus,
0: nee, dat is het verschil. Dat is dus de opvatting van de stelling van Thijs. Je hebt namelijk een verschil tussen de emoticon en de emojis. En wat het verschil er precies tussen is, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat is wel een verschil. De emoticon en emojis, ja.
1: Oké, je hebt gelijk inderdaad. Emoticon.
0: Dat is mooi.
1: Ja, ik zie het inderdaad.
0: Heb ik niet gelogen.
1: Nou, dan ben ik ook helemaal abuis. Sorry mensen.
0: Sorry mensen. We moeten allemaal sorry dan zeggen mensen. Want we hebben het allemaal fout. Dat is toch jammer. Hebben we nog 1 te gaan, dus hopende dat we daar wel punten weten te scoren. Alhoewel, we hebben hier ook wel verschillend op geantwoord. Maar goed, eerst die stelling.
4: En stelling nummer 3. Haaien kunnen hun eigen tanden meerdere keren per maand vervangen.
0: Ja, waar of niet waar? Mara, jij zei...
2: Niet waar.
0: Niet waar. Ramon.
3: Ik zei waar.
0: Zij waar. Richard zei...
1: Waar.
0: En ik zei ook waar. Is het waar of niet waar, Thijs? Maak ons los.
4: En stelling nummer 3 is waar. Ja, veel haaiensoorten verliezen regelmatig tanden en vervangen ze voortdurend voor nieuwe. En dat gebeurt wel meerdere keren per maand.
0: Wauw. Dat is een goedkope tandartsrekening, zeg. Dat je het gewoon lekker zelf kan doen. En maar dat betekent, Ries, laten we eens even controleren dan. De antwoorden...
1: Waar, niet waar, waar.
0: Waar, niet waar, waar. Is er iemand van ons die iets goed heeft?
1: Ja, maar we zijn allemaal hetzelfde. Want Mara die had de stelling nummer 1 goed. En stelling nummer 3 fout. Stelling nummer 2 hadden we allemaal fout. En wij hadden juist stelling nummer 3 goed en stelling nummer 1 fout.
0: Dus we zijn allemaal winnaar.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: We of allemaal verliezen. Ja,
1: we krijgen allemaal een sticker. Ja.
0: We zijn allemaal winnaar. Laten we positief insteken.
1: Ik wil die sticker.
0: We kunnen nog iemand feliciteren. Dat is namelijk Lars. Die doet mee via de app. studio11.nl/WhatsApp. En Lars die stuurt waar, niet waar, waar in, toch? Wat is dat? Toch? Is dat het antwoord?
1: Het antwoord is waar, niet waar, waar.
0: Ja, dan heb ik het goed inderdaad. Heb ik het ook goed gecontroleerd. En daarmee is Lars ook de hartelijke winnaar van deze vrijdag 4 september. In waar of niet waar. Van harte Lars. Lars. Met deze winst. En de 3 stickers gaan jouw kant op. Mits jij jouw contactgegevens even onze kant op stuurt. Want anders kunnen we het natuurlijk niet op ons doen.
1: Ja, dat schiet niet echt op, inderdaad.
0: En dat willen we zodra de ochtendshow is afgelopen meteen doen. Zodat het ook eigenlijk in het weekend misschien ook al bij jou op de mat ligt.
1: Geen 4 of 3 werkdagen. Gewoon huppatee.
0: 4 of 3 werkdagen?
1: En als we vandaag opsturen, wordt hij morgen bezorgd.
0: Oh, zo, ja.
1: En anders...
0: is te hopen dan in ieder geval. Ja, anders dinsdag pas, want maandag geen pakketjes en zo. Ja. Nou goed, doe dat even Lars en dan komt het helemaal goed. Wil je dit ook? Maandag spelen we weer 9:15. Waar of niet waar? It's okay.

0: Reverse Psychology. In de ochtendshow, Studio van Kagebraas. Ries, wat heb jij zo in het nieuws?
1: Dat nieuws bedoelde je?
0: Ja, nee, ja ook.
1: Ja, de eerste bewoners van de oude pastorie hebben de sleutel gekregen.
0: Hé, kijk, dat is mooi nieuws. Maar wat dat precies allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen. Ook het nieuws uit de wereld, het nieuws van de NOS van 9 uur, hoor je zo.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: En goedemorgen. 9:02, de Ochtendshow op Studio VK Gebrazem. En Dennis met het nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
11: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
13: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
11: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen.

0: Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, dankjewel. En dan het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het kabouterbos in Alphen aan de Rijn is voor de tweede keer in korte tijd vernield. Nadat het bos eerder met hulp van tientallen mensen weer opnieuw was opgebouwd, zijn nu opnieuw kabouters en andere spullen kapot gemaakt. Beheerster Gerda twijfelt of ze het bos nog een keer kan opbouwen. Toch wil ze niet opgeven. Zo'n 20 mensen hielp afgelopen dinsdag met opruimen. De politie onderzoekt de vernielingen. De eerste bewoners van de oude pastorie in Hazewoud-Rijndijk hebben maandag de sleutel gekregen van hun nieuwe woning. De voormalige pastorie achter de Scheepjeskerk is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor werkende jongeren uit Groenendijk en Hazewoud-Rijndijk. Wethouder Yvonne Peters reikte de eerste sleutel uit. Het project krijgt nog een vervolg. In totaal moeten er 29 woningen voor werkende jongeren komen. Vandaag opent aan de tuinderij in Leimuiden het Westeinderhuis officieel de deuren. Het is een kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie met 21 studio's voor 22 bewoners. Tijdens een open huis kunnen belangstellenden vrijdagmiddag tussen 14:30 en 16:00 een kijkje nemen. Bewoners houden er zoveel mogelijk zelf de regie over hun dagelijks leven. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment geen files in de regio. Wel een waarschuwing, want er wordt namelijk gewaarschuwd voor flink wat wind. Zware windstoten die komen voor aan de westkust, op de Wadden en op het IJsselmeer. Dus mocht je de weg op gaan, wees gewaarschuwd. Hoe is het verder op het spoor?
2: Ik heb niks te melden, alles rijdt lekker door.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Blazen.
4: Luister je nog?
5: De Ochtendshow.
4: Ja, voor het eerst van mijn leven.
5: Ja?
4: Ja. Nou, dat is echt iedereen aan te bevelen, hoor.
3: Wesley.
6: Ik heb wel spek gehad.

0: It's the night. Dua Lipa. En daarvoor ook Genesis Invisible Touch. 14 over 9, vrijdag 4 september vandaag. Welkom bij de ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brazem. Zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk nieuwe muziek. Want vandaag is het vrijdag, oftewel New Music Friday. We gaan weer een kleine voorbode doen op hetgeen wat vanavond staat te gebeuren. Namelijk tussen 7 en 9 uur. De Nieuwe Deuntjes Radio, 2 uur lang alleen maar nieuwe muziek wat vandaag is gereleased. En zometeen dus een klein voorproefje daarvan. Eerst nog even wat nieuws, want eigenaren van oude asbestdaken in Kagen-Brazem worden aangespoord om hun dak te controleren. Bouwwerken van voor 1994, dus nogmaals voor 1994, kunnen asbest bevatten. En ja, verwijdering moet vooraf worden gemeld via het omgevingsloket. Dus niet spontaan met de breekijzer omhoog, want nee, dat is geen goed idee. Eerst even toestemming vragen en dan pas aanpakken. Over milieu gesproken, de mobiele milieustraat van Nieuwkoop staat zaterdag, dit gaat om Nieuwkoop trouwens, staat zaterdag 12 september op de braderie in Langeraar. Inwoners kunnen daar gratis een boodschappentas met klein grof afval inleveren, zoals bijvoorbeeld batterijen, verfblikken en ook kleine apparaten. Ja, die oude bank die past dus niet, hè? Dus dat bij deze. En ja, er is ook nieuws naar buiten gekomen deze ochtend. We hadden het eerder al over Roxy Dekker.
1: Ja.
0: Zij heeft gisteren aangekondigd dat zij volgend jaar in de Amsterdam Johan Cruijff Arena staat. April 2027 is het zover. En ja, er is nu ook bekend geworden dat Peter Lubbers, directeur content van RTL en Videoland, heeft laten weten dat er een serie rondom haar wordt gemaakt in aanloop richting die concerten.
1: Oh, okay.
0: Dus ja, zij wordt wat dat betreft flink gevolgd, heb ik het idee.
1: Zeker.
0: Tot zover het nieuws van Boulevard. Nou dat. Zeg, Mara, jij hebt best wel spannend nieuws, heb jij.
2: Ja, heel spannend nieuws. Nee, ja. Bij de wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier zijn honderden vissen doodgegaan. Oh. Na het vullen van de waterberging ging planten rotten en verdween te veel zuurstof uit het water. De geur deed denken aan rotte eieren, maar was volgens het waterschap niet gevaarlijk voor omwonenden.
0: Oh, gadverdamme. Ja, überhaupt als het een tijdje droog heeft is geweest en je merkt zeg maar dat de alg op de sloten staan, dan merk je ook dat er ja, soms wel eens van die dode vissen naast de vijver liggen. En dan, ja, dat is echt vies. Maar ook die geur die er dan vanaf komt. Ja. Nou ja, zeker als er rotte eieren is, dan denk je ook, gadver, wat heb ik nou weer gekookt? Maar goed. We gaan van Honselaarsdijk gaan we naar Frankrijk.
1: Ja,
0: het
1: naar
0: scheelt weinig. Ja. Oh, Parijs. Oui, oui. Ramon, vertel het me.
3: SpaceX en Blue Origin en twee andere Amerikaanse ruimtevaartbedrijven hebben een internationale ruimtevaarttop afgezegd. Volgens Amerikaanse media zou het Witte Huis druk hebben uitgeoefend. Zelfs de ruimtevaart ontsnapt dus niet aan de aardspolitiek.
0: Nee, dat is ook
1: dat is
0: zeker
1: duidelijk. Ja, ja.
0: Dat is weet je, maar dat is toch, je moet toch met elkaar een beetje overeenkomen wat je daar in die ruimte gaat. Ja, je moet met alles eigenlijk overeenkomen. Met elk land overleggen en ook daar toestemming voor vragen, dat soort dingen. Maar in dit geval is het het heeft toch met voor iedereen van doen, zeg maar.
1: Ja, lijkt me wel.
0: Maar goed, het is wel in Parijs. Dus niet iedereen aanwezig, blijkt me weer. Richard Harreman, ja, normaal gesproken op maandag bellen we altijd met Rick Zindige om het sportnieuws te vermelden. Maar nou, laten we even een rondje sportnieuws doen met Richard Harreman. Want yes. Jij hebt nieuws van iemand die bij VV Alphense Boys heeft gespeeld.
4: Precies, de 20-jarige Sam Ringeling die verruilt Feyenoord per direct voor de Graafschap. De centrumverdediger speelde 2 jaar in de jeugd van Alphense Boys voordat hij in 2019 naar Feyenoord vertrok. Daardoor liep hij alle hoogste jeugdelftallen. In Doetinchem gaat Ringeling voorlopig voor het belofteteam spelen. Ook de nieuwe trainer van de Graafschap, Thomas Duivenvoorde, heeft een verleden bij Alphense Boys. Hij was daar eerder jeugdtrainer.
0: Oh, kennen ze elkaar daar dan misschien van?
4: Waarschijnlijk
0: dat zou
4: wel,
0: grappig
4: ja.
0: Zijn.
4: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Als die denkt, hé, dat is een talentje, die ken ik nog ergens van. Normaal gesproken is het altijd Kylian Mbappé samen met José Mourinho. Die tegenwoordig weer trainer is van Real Madrid. Die gaat dan alle vitrines langs om te kijken of dat er ergens een speler is die bij het team zou kunnen passen.
1: Mm.
0: Maar dat het dan een trainer is die op de amateurvelden heeft gekeken, dat komt niet heel vaak voor, moet ik zeggen. Maar leuk voor. Hoe heet die Sam Ringeling, hè?
4: Ja, Sam Ringeling.
0: Sam Ringeling. Nou, zometeen iets met een ring. Ring My Bell, R&B van H, hoor je in de ochtendshow. Eerst mijn band hier. 3, 2 en. Oh ja, wat was het ook weer? 1. Oh ja.

0: Lekker plaatje is dat toch wel. Zeker. Ook veel gedraaid. Althans, niet ik zelf, maar wel de radiostations waar ik op vakantie was. In Spanje namelijk. Veel hoorde ik deze plaat voorbij komen. Dus ik dacht, nou, dat moeten we dan ook op Studio Alphen Kagen Brazen even een keertje weer laten horen.
1: Ik had volgens mij jou ook wel gestuurd, toch? Wat ik heb gehoord de afgelopen zomervakantie.
0: Ja, daar heb ik nog even niet naar gekeken, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ben ik vergeten.
1: Ik moet even kijken waar ik hem ook weer heb staan.
0: Ja, in een appje naar mij. Maar daar kunnen we volgende week wel even op terugkomen. Want ik ben, ik wil toch proberen zo lang mogelijk het vakantiegevoel een beetje aan te houden. Want we zijn nu alweer een week eigenlijk onderweg met de ochtend.
1: Ja, daarom.
0: Maar de vakantie die voelt alweer vet lang geleden inmiddels.
1: Deze stond trouwens ook in mijn opzomming naar jou toe. Eid en Ring My Bell.
0: Okay,
1: dat was blijkbaar in het buitenland veel eerder een hit dan dat het in Nederland een hit werd.
0: Ja, het werd wel eens gedraaid, maar het was niet per se een radioplaat. Ja, en nu begint dat steeds meer te komen.
1: Ja.
0: Maar goed, we komen met z'n allen ook van vakantie terug en dan willen we die plaat ook horen, zo is het ook. Zeg, over muziek gesproken, we willen ook wat horen en dat in het kader van New Music Friday. Want vandaag vrijdag 4 september, ook vandaag natuurlijk New Music Friday. En ja, we gaan een klein voorzetje doen op het programma Nieuwe Deuntjes Radio, wat vanavond vanaf 7 uur te horen is op Studio Alphen. Ik heb 3 opties voor jullie. Dat is zeg maar, eigenlijk 4. Een bonus track doe ik erbij.
1: Okay.
0: Busy, Anne, we hebben daar eerder al een voorproefje van gehad natuurlijk. Van de beste zangers waar Busy aan meedoet. Maar ook Clouseau. We hebben afgelopen maandag hebben we Clouseau gedraaid met Anne. Maar nu is hij officieel uit. Anne van Busy.

0: Easy.
1: Oh.
0: Nou, die kunnen we horen. Er is nieuwe muziek van Miley Cyrus. Ik heb ook nieuwe muziek van Vrouwtje. Of de nieuwe van Beyoncé en Pharrell Williams. Jullie mogen kiezen. Dus Busy, Miley Cyrus, Vrouwtje of Beyoncé en Pharrell Williams.
2: Ja, sorry hoor, maar dan ga ik toch echt voor Vrouwtje.
0: Jij gaat voor Vrouwtje.
2: Ja,
0: Mara, wat wil jij horen?
3: Busy.
0: Busy wil jij horen. Ramon wil horen.
4: Ook Busy.
0: Ook Busy?
4: Ja.
0: Oh, dat is al 2-1, Richard.
2: Dat vind ik niet leuk. Kan ik niet waarderen.
0: Kan je het niet waarderen? Nou, wij wel. En daarom ga je me ook horen in de ochtendshow. Ja, nieuwe muziek vandaag officieel dus uitgebracht. Komt van de beste zangers waar Busy en Clouseau aan meedoen. En Busy heeft een eigen versie gemaakt van Anne. En die klinkt zo.

0: Anne, oh Anne. Sorry.
1: Nou, ja, hij was wel lekker kort.
0: Dat is het, ja. Kort plaatje duurt, is het zeker. Want hij duurt, even kijken hoor. Hoe lang duurt hij nou precies? Dat kan ik hier als het goed is zien. Hij duurt 1 minuut 45.
1: Zo dan.
0: Ja, dat is niet veel. Nee. Precies lang genoeg wat mij betreft. Anne Busy van natuurlijk de aflevering van de Beste Zangers. Met ook Clouseau daarin. Althans, Clouseau die stond daar centraal in. Mm-hmm. En ja, de nieuwe muziek vandaag dus in de ochtendshow. Busy en Anne. En waarschijnlijk wordt dat dan niet het deuntje van de week. Want daar is vaker betere muziek voor bedacht. Maar welke plaat dat dan wordt? Ja, dat hoor je natuurlijk in de nieuwe Deuntjes Radio vanavond. Deze week was dat die van Alex Warren.
1: Oh ja.
0: Misschien dat we die zo nog even kunnen draaien. Eerst is het tijd voor het nieuws, want het is bijna 9:30. Wat heb jij zo in het regionale nieuws, Ries?
1: Wat heb ik in het regionale nieuws? Dan moet ik weer helemaal naar boven scrollen, man. Echt, serieus.
0: Houd de tijdnoos bij, man.
1: Het Lissenweg viaduct, die gaat weer open. Wanneer hoor je zo meteen?
0: Oké, dat zo meteen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
1: Wel benadrukken.
0: Nou, zo is het inderdaad. Ja, 24 graden. Het is,
1: graden.
0: Ja, maar het is ook benauwd buiten. Dus, en ook binnen trouwens. In de benauwde studio zit Richard Arreman en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio zijn afgelopen dinsdag ingegaan. Wie zijn jaarlijkse betaling aan huurder in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet, verliest de inschrijving plus alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven, zodat de inschrijving automatisch actief blijft. Maureen Costa uit Alphen aan den Rijn komt vandaag in actie tijdens de finale van Diamond League in Brussel. Ze heeft zich geplaatst voor de finale van de 5000 meter. Costa won 3 weken geleden nog zilver op de 10.000 meter tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De finale van de 5000 meter voor vrouwen begint vanavond rond 9 uur.
0: En is live op televisie te zien, hè?
1: Yes.
0: Dat we kunnen kijken.
1: Na bijna 11 maanden gaat de onderdoorgang van het Lissenwegviaduct onder de A44 zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het oude viaduct vervangen. Ook de verbinding met de Kaagweg is weer toegankelijk en daarmee is de fietsroute tussen Oude Wetering en Lisse weer hersteld. Maandag is er bij het viaduct een gratis fietspitstop waar fietsers hun fiets kunnen laten controleren of kleine reparaties kunnen laten uitvoeren. Dus het is eigenlijk wel de moeite waard om daar eventjes naartoe te gaan als je een oude fiets hebt.
0: Ja, ik vroeg net of Max Verstappen daar eventueel bij zou zijn, maar die zit in Monza aankomend weekend. Ja. Maar de vraag is wel, gaat het net zo snel als bij Red Bull? Dus dat er binnen 0,4 seconden dat de pitstop is gedaan.
1: Oh ja, dat is wel heel snel dan.
0: Ja, dat zou ik wel grappig vinden.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk dat het ietsjes langer duurt dan 0,4 seconden.
1: Denk het ook.
0: Wees in ieder geval erbij. Mocht je fiets gerepareerd moeten worden, is gewoon makkelijk en gratis.
1: Ja, tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, deze ochtend is het lekker rustig. Het rijdt lekker allemaal door. Er is alleen wel een waarschuwing afgegeven. Want deze ochtend komt eraan de westkust, op de Wadden en het IJsselmeer ook zware windstoten voor. Dus zorg ervoor dat je opgepast bent als je de weg op gaat. Zorgt het wel voor problemen op het spoor of rijdt het daar ook door, Ries?
1: Alles rijdt gelukkig door. Dus geen gezeur met blaadjes en zo.
0: Zometeen in de ochtendshow dan hebben we het Rad van Fortuin. Jij bepaalt wie wij gaan draaien. Dat kun je doen door te stemmen via @CDelf op Instagram. Vandaag hebben we de categorie
1: Dance.
0: Mara en Ramon hebben allebei een plaatje uit mogen zoeken. En jij bepaalt welke van de twee we gaan draaien. 9:45 is dat. Je hebt ongeveer nog 10 minuten om te stemmen. @CDelf op Instagram. Doe dat. Ja, ik kan wel bepalen wat we gaan draaien. Maar ik heb het liever dat jij het bepaalt. Dus @CDelf op Instagram.

0: Ja, en we moving to the weekend, want het weekend staat er zowat voor de deur. En dan is het wel lekker om daar een beetje in te komen. Met de muziek van Hugo en Moving to the Sun. Ook Samba hoorde hier. En My Body Isn't Ready. Nou, totally ready voor het weekend.
1: Zeker.
0: Ja. Zo eerst een werkweek. Ik ga niet klagen hoor. Ik bedoel, ik ben prima doorgekomen. Maar het is toch wel weer lekker om het weekend in te gaan. Toch?
1: Zeker.
0: Ja, mocht je nou zoiets hebben van, ik ga van het weekend wat leuks doen. Laat even weten. studio11.nl/WhatsApp. Het staat er open voor. Want we zijn altijd benieuwd naar jouw plannen. Of het nou in het weekend is of door de weeks. Maar geef het even door. studio11.nl/WhatsApp. Zeg, we gaan even wat doen. In de zin van, we willen graag weten wat jij wilt horen. En dat is natuurlijk...
2: Het wat?
3: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Vandaag staat hij in het teken van...
1: Dance.
0: Muziek. En Mara en Ramon, die hebben een plaatje uit mogen zoeken vandaag.

0: voor vandaag in ieder geval. Want die staat al klaar via @studio of op Instagram. Je hebt nog even om te stemmen. Maar Mara, voor welke plaat ben jij gegaan?
1: Ik ben gegaan voor Rihanna, Where Have You Been?
0: Oké, je vertelde al, je bent niet helemaal van de dancemuziek. Maar waarom dan toch deze plaat?
1: Ik vind Rihanna sowieso gewoon echt een topvrouw en een topartiest. Dus ik dacht, ik moet daar wel kiezen.
0: Ja, en dit is wel een plaat waar je ook wel lekker op kan gaan.
1: Ja, precies.
0: Ramon, je hebt ook een danceplaat uit mogen zoeken. Waar ben jij voor gegaan?
2: Van Alice DJ, Better Off Alone.
0: Oh, Alice DJ. Dat is best wel wat oudere muziek. Althans,
3: ik wil net zeggen, ik was ook helemaal vrolijk toen ik voorbij zag komen.
0: Begin Zero's gaat het om. Dat is niet het jaar waar jij bent geboren. Want uit welk jaar kom jij?
2: 2009.
0: Ja, dat is toch al wat. 2009, hallo.
3: Dat is ver daarna, moet ik zeggen.
0: Ja, dus, 2 jaar eerder ben ik begonnen met radio maken.
1: Oh, toen werd ik geboren.
0: Oh, toen 2007 werd jij geboren. Jeetje, jongens. Ongelooflijk. Maar goed, toch zo'n besefmomentje altijd. Maar begin Zero's dus. Waarom toch die plaat dan?
2: Ik zat er gisteren naar te luisteren en toen dacht ik gewoon van... laten we deze maar doen.
0: Het is wel lekker.
2: Ja.
0: Oké. Dus toch een beetje van de dancemuziek jullie in zover.
2: Ja.
0: Maar goed, waar ga jij voor? Dat is natuurlijk de vraag, want wij kunnen het hier bepalen. Maar dat doen we niet, want we willen graag weten wat jij wilt horen. Ja, je hebt gestemd via @studio of op Instagram. En als het goed is er een uitslag. Ik ga het muntje maar weer eens in de computer gooien. Om te kijken wat die uitslag dan ook daadwerkelijk wordt.

0: Nou, de computer heeft alle breuken en deelsommen en dat soort dingen over de uitslag heen gedaan. En uiteindelijk is er een uitslag op het scherm van Richard Harman terechtgekomen.
1: Zeker.
0: En dat is...
1: Nou ja, het is wel 54%, dus het is net aan, moet ik zeggen. Het ging de hele lange tijd ging het gewoon gelijk op. Maar het is inmiddels 54% voor de winnaar. En de winnaar is daarvan geworden Rihanna en Where Have You Been?
2: Het Rad van Fortuin.

0: Ja, de toen nog jonge Rihanna, Where Have You Been uit 2012... is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. De categorie Dance, dit was de plaat die jij graag wilde horen... met 54% van de stemmen heeft hij dan ook gewonnen. Ja, de categorie Dance vandaag, dat is niet de categorie die we maandag gaan hanteren... want we gaan weer aan het rad draaien.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Dat ga ik niet doen, dat gaat Richard niet doen. Mara gaat het ook niet doen. Die heeft hem namelijk doorgepaast naar Ramon. Ramon, ja. Het is weer aan jou om een flinke slinger te geven. Waar hoop jij op? Want dat vraag ik dan toch altijd.
2: Foutenparty.
0: Foutenparty, dat is op zich wel lekker de week beginnen natuurlijk. Maar komt hij daar dan ook op? Ja, dat ligt volledig in jouw handen. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: 1, 2, 3, daar gaat hij. Slingertje toch wel, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Maar hij is op een vak terechtgekomen. En waar wijst het pijltje naartoe?
2: One Hit Wonder.
0: Ja, dit is toch wel een beetje naar het smaakje van Richard Harreman, hè? Ja, de One Hit Wonder. Ja. Want afgelopen week hadden we hem ook al. We hadden hem nieuw geïntroduceerd. En toen kwam hij daar al direct op te staan. Ja, en nu opnieuw. Dus maandag opnieuw een One Hit Wonder. Zondagmiddag, dan kun je daar al op stemmen. Kun je eruit kiezen. Want dan komt hij online. Het Studio of op Instagram. Houd in de gaten. En uiteindelijk bepaal jij wie we gaan draaien. Maandag rond 9:45 in de ochtendshow. Nou, nog even een waarschuwing.
3: Waarschuwing?
0: Een waarschuwing. Want, nee, het waait hard buiten.
3: Ja. Ja, dus, alsof vervallende takken en zo.
0: Misschien heb je het wel al gemerkt, hoor. Want de meeste mensen zijn al op werk of op school. En het kan best zijn dat je al van de fiets af bent gewaaid. Maar wees opgepast, mocht je nog de weg op moeten. En vanmiddag dan gaat de wind weer wat meer liggen. Dus dan is het wat minder winderig. Dat is wel fijn, want vanavond ga ik natuurlijk naar een concert, hè.
3: Ja.
0: Heb ik al gezegd.
3: Al Black vijf Keys. Keer,
0: ja.
3: Maar ik ben er wel blij mee dat je daar naartoe gaat. Ik kan me
0: ben er zeker blij mee. Ja, maar het heeft 10 jaar geduurd voordat ze weer in Nederland komen.
3: Ja,
0: dus ik ben er zeker blij mee. Maar het is ook het ding dat er iemand in het voorprogramma staat. En toen zei ik al, van daar heb ik een beetje naar geluisterd gisteravond. Om een beetje te luisteren naar de muziek. Mm-hmm. Een beetje in te komen, dat soort zaken. En ik heb ook beloofd om daar nog even wat van te laten horen, toch?
3: Ja.
0: Dus Robert Finley is het voorprogramma. Een donkere, oudere man met een hele mooie witte baard. Af en toe heeft hij een cowboyhoed op en zo klinkt hij.

0: dit wat voor programma wordt, dan belooft het een mooie avond te worden.
1: Zeker.
0: Robert Finley en Honey, Let Me Stay The Night. Voor het programma van de Black Keys vanavond waar ik heen ga. Ja, ik heb echt heel veel zin in. Waar ik minder zin in heb, is om afscheid te nemen van twee mensen hier in de ochtendshow. Want de stagiaires, Mara en Ramon, die mochten deze week mochten ze meekijken met de ochtendshow. Maar jullie eerste stageweek zit erop. Voor jullie misschien prettig. Want dat betekent dat je iets minder weken hoeft te gaan. Aan de andere kant, als je het naar je zin hebt, dan is het juist wel weer minder prettig dat het snel voorbij is.
2: Precies.
0: Ja. Maar je zegt precies. Heb je het naar je zin gehad tot nu toe?
2: Ik vond het echt heel leuk hier.
0: Ja? Ja. Wat vond je het allerleukste?
2: Gewoon hier lekker praten met jullie.
0: Lekker babbelen zo.
3: De gezelligheid.
0: Ja, wat je in de klas eigenlijk nooit mag, omdat je dan stil moet zijn. Omdat precies. De docent dan wat moet zeggen, dat mag dan nu wel eigenlijk. Ja.
2: Daarom.
0: Ja. Hebben jullie ook wat geleerd eigenlijk deze week? Want ik heb eigenlijk niet heel veel vanuit mezelf uitgelegd. Maar jullie hebben ook niet heel veel vragen gesteld eigenlijk.
2: Nee, maar ik vond het gewoon fijn om er gewoon bij te zijn. En ja. Van jullie leer je best wel gewoon hoe jullie praten en dat soort dingen.
0: Oké.
4: De manier van praten.
0: De manier van praten, dus over de woorden struikelen. Bedoel je dat niet?
2: Nee.
1: Een voorbeeld van hoe je het lokale nieuws absoluut moet inspreken.
0: Dat valt ook wel mee allemaal. Maar, hoe jullie praten, kun je een voorbeeld geven van iets wat je daarin hebt geleerd?
2: Nou, je hebt gewoon echt een hele goede radiostem. En dan hoe je articuleren en het nieuws vertellen. Dat soort dingen. Ik vind het nog... toch knap.
0: Oké, dank je wel voor de complimenten in ieder geval. Ja, ik vis een beetje naar complimenten. Hè? Dat
2: ja, hoor, ja.
0: Nee, zo is het niet bedoeld. Maar ik vind het altijd wel leuk om van mensen te horen hoe ze het dan hebben opgevat allemaal. Mm. Hoe zit het bij jou? Want jij zei ook van hoe jullie praten, Ramon.
4: Ja, en dan op de ene, bij de ene zin praten jullie dan wat sneller en wat harder. En dan bij die andere zin wat rustiger. En dat vind ik wel, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En dat vind ik wel eigenlijk bijzonder.
0: Bijzonder zijn we, Ries.
1: Ja, ik heb het door inderdaad.
0: Heb je ook nog alvast, want ik heb al gezegd van... joh, we gaan aan het einde van jullie stageperiode... gaan we de ochtendshow ook evalueren, hè, hoe jullie het dan hebben gevonden. Ja. Mm. Heb je nu al één verbeterpunt? Kan ik daarover in het weekend nog even over nadenken? Nou?
2: Nee, tot nu toe niet.
0: Nee?
2: Nee.
4: Oh. Vaker op tijd komen.
0: Ja, toch. Nou.
1: Was het nou een sneer aan mij?
0: Blij dat Ramon volgende week weer gewoon de andere... Nee, daar heb je wel gelijk in, ja.
1: Eén keer verslapen, één keer.
0: Ja, en ik ook. Niet verslapen, maar wel...
2: Pielen.
0: Zoals Pielen, dat is dat liedje toch van... Pielen, van Mojo.
2: Nee, dat ken ik niet.
1: Nou, okay. Ik moet alleen wel zeggen, als ik het ga leggen naar percentage... dan heb ik me deze week voor 20% verslapen.
0: Ja, dat
1: klopt. Toch wel minder.
2: Ja, toch.
0: En als je bekijkt over percentage wat zeg maar het verschil is tussen jou en mij qua verslapen, dan is het toch 99% tegen 1%.

0: Ja.
1: Dus dat is toch wel, ja, maar goed. Mooi. Laten we het op de leeftijd houden, hè, meneer Hageman.
0: Ja, dat is goed.
1: Nee, ik ben wel van de last minute, zeg maar, binnenkomen. Maar goed, ik heb dan al wel gewerkt, hè, vooraf. Ja. Want hè, jullie hebben ook gemerkt, jullie krijgen dan altijd, ja, vanmorgen dan ook even wat later. Want ik was ook wat later wakker. En ik krijg altijd zo'n overzichtje met van die nieuwsberichtjes, ja, nou, en zo. Ja, dat heb ik dan ook allemaal gedaan. Dus,
0: ja. Het draaiboek, dat was ver te zoeken vanochtend.
1: Ja, dat klopt.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, Richard. Ja. Nou goed, tot zover. Een intern kijkje in de keuken. Mocht je dat ook willen, woensdag 16 september. Dat is de derde woensdag van september. Is het natuurlijk jaarmarkt. Maar dan openen we ook de deuren van en de ochtendshow, maar ook van Studio Alphen. Want je bent van harte welkom om een kijkje te nemen. Want we houden een open dag. Dus vanaf 10 uur geloof ik, 10 tot 4 ben je van harte welkom. Dat wat betreft die informatie. Ja, Mara en Ramon, dank jullie wel voor deze week.
0: Jij bedankt.
1: En mochten jullie in de stageperiode ook nog een keertje hier willen zitten, of gewoon een keertje eerder willen beginnen, omdat je het zo fijn vindt hier. Jullie zijn van harte welkom. Dus we spreken elkaar op de gangen wel. Dat komt helemaal goed.
3: Ja,
1: komt
3: helemaal goed.
1: En geniet van het weekend vooral.
2: Ja,
0: denk al.
2: Jullie ook.
1: Gaan wij ook doen. Want het zit erop voor vandaag. De ochtendshow voor vrijdag 4 september. Maandag. Dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe ochtendshow. En dan ook in het Rad van Fortuin, de categorie One Hit Wonder. Yes. Dus hou de socials vooral in de gaten. Dat.
4: Het is tijd voor de grap van de dag.
1: Tot slot, de grap van vandaag. Ik heb een raadsel. Het is agressief en het slaat je verrot. Het is agressief, sportief en het slaat je verrot met de racket in de Jumbo. Wie is het? Huh? Dus het is agressief, sportief en slaat je verrot met de racket in de Jumbo. Wie is het?
0: Geen
2: idee.
1: Nee, niemand?
0: Nee.
1: Het is Tennis Grace.
0: Vanwege Glennis Grace. Ja.
1: Kwartje was gevallen. Eindelijk.
0: Ja.
1: Heb je nog kwartjes?
0: Nee, toevallig niet.
1: Nee, ik ook niet.
5: Hey jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
1: Oh ja.
6: Wauw.
1: Fijn weekend.
7: Mag ik nog heel even radio luisteren?
8: En als je dan wel luistert, dan heel goed mee.

0: kinderen luisteren naar die radio vandaag.
1: Vader! Vader! Onze dochter luistert!
2: De Ochtendshow.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van

0: 625.000 euro per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Vlaardingen-Oost. Door een autobrand is daar de parallelbaan dicht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Wilfer.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio, zoals op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie, 5 minuten vertraging. En op de A20-Gouda-hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N207 Bergambacht-Alfa aan de Rijn voor de aansluiting met de N457 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden, maar de meeste files leveren weinig vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam wel 10 minuten extra reistijd bij knooppunt Ketelplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. Diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

stand, please.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht en de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

Dit is Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Of wil u nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen? Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat een dozijn files in onze regio. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Uitzondering is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt De Hoek en Roelofaar en Zwee. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
11: Met nu?
10: Dit is de dag.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top. Die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen, dus we gaan het lekker nog een keer doen.
1: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
2: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van, we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat lijkt een populair

0: gevoel tegenwoordig. De sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
0: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik. Ja. Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
0: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
0: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
0: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
0: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
0: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
0: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
0: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: Ja, dus het is gewoon... Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
0: Zeker niet alleen kerstmuziek.
1: Nee.
0: Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Het is van... Voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie. Dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt eigenlijk wel mee met de drukte in de regio. Er staan er wel 14 files, maar de meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Uitzondering is de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Weer 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: In de studio is aangeschoven Kees Verboom. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je bent hier niet voor niets, want je bent de afgelopen jaren flink in de weer geweest. Cultuuraanjager in het culturele leven in Alphen aan de Rijn. 45 jaar heb je je ingezet voor kunst en cultuur in de regio. Zo richtte je onder andere de Stichting Cultuurpalet op. Daar zette jij 7200 leerlingen van 38 basisscholen in voor een cultuurprogramma om dat aan te bieden. En ook ben je medeoprichter van het filmhuis in Park Villa en regel je ook een expositieruimte daar voor kunstenaars. Dus ja, wat dat betreft heb je echt genoeg gedaan in de afgelopen periode. Nou, reden genoeg om je daarvoor te eren. En dat is gisteren gebeurd door de gemeente Alphen aan de Rijn. Want je hebt een erepenning gekregen voor je werk. Tijdens je afscheid, want laten we even bij het begin beginnen. Je hebt aangekondigd, ik ga afscheid nemen en die stond gistermiddag gepland.
2: Ja, dat klopt. Er was een bijeenkomst georganiseerd in Park Villa, waarin ik nog voor de laatste keer het programma 2026 aan het onderwijs presenteerde. Ja, dat is een programma voor groepen 1 tot en met 8, waarbij diverse kunstdisciplines aan de orde komen. En ruim 7000 leerlingen van 38 basisscholen nemen daar een deel. Dat programma hebben we kunnen presenteren in de zaal, maar er waren ook genodigden in verband met mijn afscheid als directeur van het Cultuurpalet. Dus het was een heel bijzondere bijeenkomst.
1: Ja, waarom heb je besloten om afscheid te nemen?
2: Nou, ik ben in 2000 ben ik begonnen. Ik kreeg toen ik werkte als ambtelijk secretaris selectiecommissie Beeldende Kunst in Alphen. En het verbaasde mij dat een provinciale organisatie het aanbod kunsteducatie in het basisonderwijs verzorgde. En toen heb ik in 2000 de wethouder gezegd van joh, kan dat niet anders? Kunnen we gewoon niet gebruik gaan maken van de plaatselijke organisaties en zelf een programma bedenken enzovoort. Dat vond de wethouder een goed idee. Ik kreeg daar een aantal jaren voor om daar wat voor te bedenken. Ik geloof 2-3 jaar. En uiteindelijk na een jaar was het om en werd er afscheid genomen van de plaatselijke, van de provinciale organisatie. En werd het een plaatselijke organisatie genaamd Cultuurpalet. Ja. En toen zijn we begonnen om voor die scholen, toen ook al zoveel, zijn we begonnen een programma samen te stellen met vrijwel alle culturele organisaties in Alphen aan de Rijn. En niet te vergeten natuurlijk ook muzikanten, beeldend kunstenaars, ZZP'ers, et cetera, die ook benaderd werden om iets te bedenken als een activiteit voor het basisonderwijs.
1: Waarom vond je het belangrijk dat het lokaal werd georganiseerd in plaats van provinciaal?
2: Nou ja, provinciaal, wat daarbij opviel was dat zij zich niet zozeer, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar ze maakten zich niet 1, 2, 3 druk voor het aanbod wat er vanuit de plaatselijke organisatie werd aangeboden. En ik vond dat belangrijk, want als je op de basisschool zit en je weet dat er 5 blokken verder een organisatie zit die dans of muziek of weet ik veel wat verzorgt, dat je daar naartoe kan gaan. En dus het is het beste dat plaatselijke organisaties het aanbieden, omdat als je dan als kind thuis komt, je kan zeggen ik wil op die club, ik ben er net geweest, dat is hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk ook wel naartoe.
1: En het maakt het meer bereikbaar.
2: Ja.
1: Je bent gewoon een bekende Alphenaar in zover. Als je door over het centrum heen loopt en er komt toevallig een directeur van de basisschool langs die je dan aanspreekt, ja, dan ontstaat er iets. En iemand die provinciaal ergens in Den Haag bij wijze van spreken rondloopt of Rijswijk, noem het maar op. Ja. Ja, die kan je niet zomaar op straat tegenkomen om het mond op mond over te brengen.
2: Nee, precies. Nee.
1: We kunnen toch wel stellen dat enigszins succesvol is geweest, hè, wat je hebt gedaan. Wat maakt het succesvol?
2: Nou ja, dat is een understatement, zeer succesvol. Want het is, ik ben in 2000 begonnen en vervolgens heb ik met alle schoolorganisaties, er zijn 8, 9 in Alphen aan de Rijn, hebben we convenanten afgesloten voor de duur van 4 jaar. Ook nu weer is er een nieuw convenant met het onderwijs afgesloten. Dat heb ik nog net kunnen regelen voordat ik eruit stapte. En dat betekent dat er weer voor 4 jaar voor het basisonderwijs een aanbod is. Dus succesvol vanaf 2000 is het zeker geweest. Ja, en dan ben ik even je vraag kwijt.
1: Wat maakt het zo succesvol?
2: Ik denk toch het aanbod. En daar gaan alle credits uiteraard naar de artiesten, muzikanten, toneelgezelschap, et cetera. En niet te vergeten natuurlijk de organisaties zoals muziekschool, theaterkastellen, de bibliotheek. Allemaal mensen die het beste voor hebben wat betreft hun producten, om daar het beste voor aan te bieden aan het onderwijs.
1: Ja.
2: Dus daar ligt natuurlijk de bal van succes ook.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Den Horen 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knoop het Hofvliet en Rijswijk. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En op diezelfde A20 van dan richting Hoek van Holland. Ook 10 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De stembussen die zijn weer geopend voor de kwalificatieronde van de Gouden Televisiering. Jaha! Nou, dat is nogal een prijs voor de makers. In de categorie beste online videoserie is een van de kanshebbers de online serie Boeiend op straat van Politie Boeiend. Een van de makers is Sascha uit Koudekerk. Sascha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sascha, laten we beginnen bij het begin. Wat is dit nou precies voor serie?
2: Het is een YouTube-serie waarbij we meelopen met politiemensen. Eigenlijk een dienst meedraaien waarvan één collega... Die is executief, of operationeel, die is opgeleid tot agent. En die draait een dienst samen met een andere agent en die wisselt telkens. Dus eigenlijk kijk je een soort van mee vanaf de achterbank hoe zo'n dienst op straat gaat.
1: Maar is dit dan een soort van rip-off van Ewout met bureau Huppel de Pup?
2: Nou, zeker geen rip-off. Kijk, Ewout neemt ook een kijkje en die gaat ook zo'n dienst mee bijvoorbeeld. Maar die is zelf... kan hij natuurlijk niks, omdat hij, dat wil ik niet zeggen, maar die is geen agent.
1: Nee.
2: Dus daar gaan ze natuurlijk kijken, wat zijn de krenten uit de pap. Hier kijken we vooral gewoon, wat doet een agent op een dag? Dus we gaan, we draaien gewoon één dienst en what you see is what you get, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk wat boeiend is, hè? Vandaar ook de titel Boeiend op straat.
2: Zeker.
1: Waar gebeurt dit? Gebeurt dit in heel Nederland, in een bepaalde regio?
2: Wij zitten in de eenheid Rotterdam. Dus daar draait het ook eigenlijk.
1: Okay,
2: maar dat is een ruime gedeelte. Dat is echt van Zuid-Holland-Zuid tot Molenlanden tot Goeree-Overflakkee. Dus wel niet alleen Rotterdam-centrum, zeg maar.
1: Nee, dus jij gaat eigenlijk heel die regio door als maker?
2: Ja, klopt.
1: Ja, want jij bent maker van die serie. Wat is jouw rol dan precies?
2: We maken het eigenlijk met z'n drieën, waarvan één de host is. Die is dus ook agent, operationeel. En dan zit ik onder andere met een andere collega op de achterbank. En wij doen het filmen en editen.
1: Oké, dus jij zit af en toe als cameravrouw daar op de achterbank en maakt dus ook mee wat de politieagenten meemaken. Maar dan een beetje op afstand.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Hoe is dat voor jou dan?
2: Superleuk. Want ik ben niet opgeleid als agent.
1: Nee.
2: Dus ik zou niet weten wat ik zou moeten doen in bepaalde situaties. Maar dan is het mooi dat je het wel kan laten zien. En mee kan maken eigenlijk.
1: Ik neem aan dat je ook wel eens aangrijpende gebeurtenissen meemaakt. Dat,

0: Is dat dan niet moeilijk om dat te verwerken? Of krijg je dan daar wel de professionele hulp van die de politie bijvoorbeeld ook krijgt?
1: Ja, daar krijgen we gewoon alle hulp die nodig is. Dus dat is allemaal super geregeld.
0: Wat is het meest opvallende wat in zo'n serie, in die serie voorbij is gekomen die jij hebt meegemaakt?
1: Nou ja, elke dienst is weer anders. En zeg maar, alles is weer... je weet 's ochtends niet wat je 's middags gaat doen, zeg maar. Ja. Maar als je nou een voorbeeldje zoekt... ik weet dat we een keer de heli opstonden te wachten... omdat een medische team moest worden opgehaald. En de agenten hadden die dan op en brengen die naar de locatie... omdat je met de heli niet overal kan landen. Vervolgens kregen we een melding. Eigenlijk om de hoek. En dan daar was... Dus dan zie je zeg maar die afwisseling. Daar was iemand... met onbegrepen gedrag, die was eigenlijk zijn hele inboedel op straat aan het gooien.
0: Oh.
1: Dus dan zie je dat je het zeg maar van de hulp aan alle kanten, zeg maar, dat het heel erg wisselt waar je mee bezig bent.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog en dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staan nog 8 files en ze leveren eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A4 en de A16. A4 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A16 van Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: done to me? What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
2: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top. Die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
3: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen. Dus we gaan het lekker nog een keer doen.
2: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
3: Ja, nee, je kan meer mensen.

0: te kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
0: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik.
1: Ja.
0: Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Ja, je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
0: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
0: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
0: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
0: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
0: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
0: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
0: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: Ja, dus het is gewoon... Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
0: Zeker niet alleen kerstmuziek.
1: Nee.
0: Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Het is van... Voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie. Dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het er nog eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu,
5: dit is de dag.
0: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: In de studio is aangeschoven Kees Verboom. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je bent hier niet voor niets, want je bent de afgelopen jaren flink in de weer geweest. Cultuuraanjager in het culturele leven in Alphen aan de Rijn. 45 jaar heb je je ingezet voor kunst en cultuur in de regio. Zo richtte je onder andere de Stichting Cultuurpalet op. Daar zette jij 7200 leerlingen van 38 basisscholen in voor een cultuurprogramma. Om dat aan te bieden. En ook ben je medeoprichter van het filmhuis in Park Villa. En regelde je ook een expositieruimte daar voor kunstenaars. Dus ja, wat dat betreft heb je echt genoeg gedaan in de afgelopen periode. Nou, reden genoeg om je daarvoor te eren. En dat is gisteren gebeurd door de gemeente Alphen aan de Rijn. Want je hebt een erepenning gekregen voor je werk. Tijdens je afscheid. Want laten we even bij het begin beginnen. Je hebt aangekondigd, ik ga afscheid nemen. En die stond gistermiddag gepland.
2: Ja, dat klopt. Er was een bijeenkomst georganiseerd in Park Villa, waarin ik nog voor de laatste keer het programma 2026 aan het onderwijs presenteerde. Ja, dat is een programma voor groepen 1 tot en met 8, waarbij diverse kunstdisciplines aan de orde komen. En ruim 7000 leerlingen van 38 basisscholen nemen daaraan deel. Dat programma hebben we kunnen presenteren in een zaal, maar er waren ook genodigden in verband met mijn afscheid als directeur van het Cultuurpalet. Dus het was een heel bijzondere bijeenkomst.
1: Ja, waarom heb je besloten om afscheid te nemen?
2: Nou, ik ben in 2000 begonnen. Ik kreeg toen ik werkte als ambtelijk secretaris selectiecommissie Beeldende Kunst in Alphen. En het verbaasde mij dat een provinciale organisatie het aanbod kunsteducatie in het basisonderwijs verzorgde.

0: Toen heb ik in 2000 de wethouder gezegd van joh, kan dat niet anders? Kunnen we gewoon niet gebruik gaan maken van de plaatselijke organisaties en zelf een programma bedenken enzovoort. Dat vond de wethouder een goed idee. Ik kreeg daar een aantal jaren voor om daar wat voor te bedenken. Ik geloof 2-3 jaar. En uiteindelijk na een jaar was het om en werd er afscheid genomen van de plaatselijke, van de provinciale organisatie. En werd het een plaatselijke organisatie genaamd Cultuurpalet. Ja. En toen zijn we begonnen om voor die scholen, toen ook al zoveel, zijn we begonnen een programma samen te stellen met vrijwel alle culturele organisaties in Alphen aan de Rijn. En niet te vergeten natuurlijk ook muzikanten, beeldend kunstenaars, ZZP'ers, et cetera, die ook benaderd werden om iets te bedenken als een activiteit voor het basisonderwijs.
1: Waarom vond je het belangrijk dat het lokaal werd georganiseerd in plaats van provinciaal?
0: Nou ja, provinciaal, wat daarbij opviel was dat zij zich niet zozeer, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar ze maakten zich niet 1, 2, 3 druk voor het aanbod wat er vanuit de plaatselijke, organisatie werd aangeboden. En ik vond dat belangrijk, want als je op de basisschool zit en je weet dat er 5 blokken verder een organisatie zit die dans of muziek of weet ik veel wat verzorgt, dat je daar naartoe kan gaan. En dus het is het beste dat plaatselijke organisaties het aanbieden, omdat als je dan als kind thuis komt, je kan zeggen ik wil op die club, ik ben er net geweest, dat is hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk ook wel naartoe.
1: En het maakt het meer bereikbaar.
0: En ja.
1: Ja. Ja. Ik bedoel, ja, je bent gewoon een bekende Alphenaar in zover. Als je door over het centrum heen loopt en er komt toevallig een directeur van de basisschool langs die je dan aanspreekt. Ja, dan ontstaat er iets. En ja. Iemand die provinciaal ergens in Den Haag bij wijze van spreken rondloopt of ja. Rijswijk, noem het maar op. Ja. Ja, die kan je niet zomaar op straat tegenkomen om het mond op mond over te brengen.
0: Nee, precies. Nee.
1: We kunnen toch wel stellen dat het enigszins succesvol is geweest, hè, wat je hebt gedaan.
0: Zeer.
1: Wat maakt het succesvol?
0: Nou ja, dat is een understatement. Zeer succesvol. Want het is, ik ben in 2000 begonnen. En vervolgens heb ik met alle schoolorganisaties, er zijn 8, 9 in Alphen aan de Rijn, hebben we convenanten afgesloten voor de duur van 4 jaar. Ook nu weer is er een nieuw convenant met het onderwijs afgesloten. Dat heb ik nog net kunnen regelen voordat ik eruit stapte. En dat betekent dat er weer voor 4 jaar voor het basisonderwijs een aanbod is. Dus succesvol vanaf 2000 is het zeker geweest. Ja, en dan ben ik even je vraag kwijt.
1: Wat maakt het zo succesvol? Dat het,
0: ik denk toch het aanbod. En daar gaan alle credits uiteraard naar de artiesten, muzikanten, toneelgezelschap, et cetera. En niet te vergeten natuurlijk de organisaties zoals Muziekschool, Theaterkastellen, de bibliotheek. Allemaal mensen die het beste voor hebben wat betreft hun producten. Om daar het beste voor aan te bieden aan het onderwijs.
1: Ja.
0: Dus daar ligt natuurlijk de bal van succes ook.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vast door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Je kan omrijden via de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De stembussen die zijn weer geopend voor de kwalificatieronde van de Gouden Televisiering. Jaha! Nou, dat is nogal een prijs voor de makers. In de categorie beste online videoserie is een van de kanshebbers de online serie Boeiend op straat van Politie Boeiend. Een van de makers is Sascha uit Koudenkerk. Sascha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sascha, laten we beginnen bij het begin. Wat is dit nou precies voor serie?
2: Het is een YouTube-serie waarbij we meelopen met politiemensen. Eigenlijk een dienst meedraaien waarvan één collega, die is executief, of operationeel, die is opgeleid tot agent. En die draait een dienst samen met een andere agent en die wisselt telkens. Dus eigenlijk kijk je een soort van mee vanaf de achterbank hoe zo'n dienst op straat gaat.
1: Maar is dit dan een soort van rip-off van Ewout met bureau Huppel de Pup?
2: Nou, zeker geen rip-off. Kijk, Ewout neemt ook een kijkje en die gaat ook zo'n dienst mee bijvoorbeeld. Maar die is zelf, kan hij natuurlijk niks, omdat hij, dat wil ik niet zeggen, maar die is geen agent.
1: Nee.
2: Dus daar gaan ze natuurlijk kijken, wat zijn de krenten uit de pap. Hier kijken we vooral gewoon, wat doet een agent op een dag? Dus we gaan, we draaien gewoon één dienst. En what you see is what you get, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk wat boeiend is, hè? Vandaar ook de titel Boeiend op straat.
2: Zeker, zeker.
1: Waar gebeurt dit? Gebeurt dit in heel Nederland, in een bepaalde regio?
2: Wij zitten in Eenheid Rotterdam. Dus daar draait het ook eigenlijk.
1: Okay.
2: Maar dat is een ruime gedeelte. Dat is echt van Zuid-Holland-Zuid tot Molenlanden. Tot Goeree Overflakke. Dus wel niet alleen Rotterdam Centrum, zeg maar.
1: Nee, dus jij gaat eigenlijk heel die regio door als maker?
2: Ja, klopt.
1: Ja, want jij bent maker van die serie. Wat is jouw rol dan precies?
2: We maken het eigenlijk met z'n drieën. Waarvan één de host is. Die is dus ook agent, operationeel. En dan zit ik onder andere met een andere collega op de achterbank. En wij doen het filmen en editen.
1: Oké, dus jij zit af en toe als cameravrouw daar op de achterbank en maakt dus ook mee wat de politieagenten meemaken, maar dan een beetje op afstand.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Hoe is dat voor jou dan?
2: Superleuk. Want ik ben niet opgeleid als agent.
1: Nee.
2: Dus ik zou niet weten wat ik zou moeten doen in bepaalde situaties. Maar dan is het mooi dat je het wel kan laten zien. En mee kan maken eigenlijk.
1: Ik neem aan dat je ook wel eens aangrijpende gebeurtenissen meemaakt. Is dat niet moeilijk om dat te verwerken? Of krijg je dan daar wel de professionele hulp van die de politie bijvoorbeeld ook krijgt?
2: Ja, daar krijgen we gewoon alle hulp die nodig is. Dus dat is allemaal super geregeld.
1: Wat is opeens opvallende wat in zo'n serie, in die serie voorbij is gekomen die jij hebt meegemaakt?
2: Elke dienst is weer anders. En zeg maar, alles is weer, je weet 's ochtends niet wat je 's middags gaat doen, zeg maar.
1: Nee.
2: Maar als je nou een voorbeeldje zoekt, ik weet dat we een keer de heli opstonden te wachten omdat een medische team moest worden opgehaald. En de agenten hadden die dan op en brengen die naar de locatie, omdat je met de heli niet overal kan landen. Vervolgens kregen we een melding. Eigenlijk om de hoek. En dan daar was het. Dus dan zie je zeg maar die afwisseling. Daar was iemand met onbegrepen gedrag. Die was eigenlijk zijn hele inboedel op straat aan het gooien.
1: Oh.
2: Dus dan zie je dat je het zeg maar van de hulp aan alle kanten, zeg maar, dat het heel erg wisselt waar je mee bezig bent.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: de nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: hele goede avond en hartstikke fijn dat je luistert naar de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Ja, de komende twee uur brengen we jou allemaal hagelnieuwe muziek. En ik, Joey van der Werf, doe dat gelukkig niet alleen, want de studio zit werkelijk waar tot aan het plafond gevuld. Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond.
0: En vers van de pers, Dani Kapaan.
2: Goedenavond.
0: Hele goedenavond. De reisavonturen zitten er voorlopig even op, hè?
2: Ja, gelukkig wel, ja. Ik denk dat ik voorlopig nu wel weer aanwezig ben.
0: Oh, ja, ja. Hartstikke gezellig in ieder geval. Fijn dat je er weer bent. Wat er ook zo meteen is, de Koen Snaller.
1: Uiteraard. Ik mag weer een vrouwelijke Koen Snaller gaan vertegenwoordigen zo meteen. En mijn keuze is daarop gevallen. En ja, wel eentje een ervaren rot in het vak, mag ik zeggen.
0: Mooi. Ja, dat is een goede tease. Ik ben hardop denkend. Is er maar één vrouw ervaren in het rot of vak in het rot? Of rot in het vak?
1: Nee,
0: vak?
1: Er zijn er wel meer.
0: Rot in het vak?
1: Ervaren rot. Rot in
2: vooral
1: het vak.
2: Rot in het vak.
0: Er zijn er wel meer. Okay,
1: er zijn wel meerdere inderdaad. Als je een beetje de Smit-familie hebt.
0: Kijk nou uit.
1: Maar is dat er? Ja, dat weten we dan niet.
0: Dat weet je niet, inderdaad. Zometeen in het nieuwe muzieknieuws. Ja, we kunnen er niet omheen. Nederlands grootste popster heeft zo'n beetje de grootst mogelijke concert. Nou ja, het is het grootste concert. Ja. Aangekondigd. Roxy Dekker naar de Arena. Gaan we het uitgebreid over hebben. Aan het einde van dit uur de diepgaan met Daan. En Daan, vertel.
2: Het is een bekend duo waar we nog in Nederland veel te weinig van horen.
0: Oh, dat is waarvan acte. Je hebt helemaal gelijk, zo is het ook. Volgend uur spelen we de special guest. En eindigen we hem uiteraard met de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst dus, die nieuwe muziek. Ja, zometeen gaan we luisteren naar Adela. Adela, tenminste, zo denk ik dat je het uitspreekt.
1: Ja, ik heb wel een andere connotatie bij
2: dat
1: Adela.
2: Ik ook.
0: Nou, dit is dus een dame die heeft meegedaan onder andere aan de talentenjachten in Amerika om bij Cat's Eye te gaan zitten. Is niet gelukt.
1: Nee.
0: Ze is nu in ieder geval solo. En daarmee doet ze het onwijs aardig. Deze week was er ook onder andere kaart verkopen. En ik zag op social media dat zeker onder de bakvissen onder ons, dat deze dame het ontzettend goed doet. En het was echt een slagveld. Ze heeft vandaag haar nieuwe album gereleased. Prima heet het album.
1: Op zijn Nederlands, prima.
0: Gewoon prima. Nou ja, ze komt uit Slowakije, dus ik vermoed dat je het
1: prima
0: iets anders uitspreekt inderdaad. Maar ze woont tegenwoordig in L.A. en heeft haar geluk beproefd. En vandaag dus een nieuwe album verschenen. Een van de nieuwste singles daarvan is Nicole Kidman, de actrice.
1: En daar gewoon een nummertje, een ode aan haar.
0: Heeft ze een ode aangeschreven? Ik denk meer aan het lichaam van Nicole Kidman. Okay. Dan per se de acteerprestaties van Nicole Kidman. Tenminste, misschien heeft het een met het ander te maken.
1: Dat zoek er vooral even thuis op.
0: Zo is het maar net. Maar eerst gaan we beginnen met Jake Buck. En Jake Buck, ja, dat is een artiest die we eens vaker gedraaid hebben. En als je je ogen dicht doet en je luistert alleen naar de stem van Jake, dan is het alsof je Liam Gallagher en zijn broer van Oasis hoort zingen. Want het is echt precies dat stemgeluid. En bij de vorige singles was het ook echt de muziek van Oasis. Dus was het ook echt rocken en best wel ruig. Maar deze ronde doet hij iets anders. De gitaar zit er nog steeds in, maar je hoort het al. Het is iets meer country geworden. De nieuwste van Jake Buck. Dit is Never Can Tell.

0: Ja, een klein beetje expliciet zo aan het begin van de uitzending. De nieuwste van Adela, Nicole Kidman. En daarvoor Jake Buck, Never Can Tell. Mocht je dit nou leuk vinden? Hij heeft ook deze week aangekondigd dat hij op vrijdag 11 september in de Melkweg staat in te Amsterdam.
1: Hey.
0: Dus dan kan je er naartoe als je dat wil. Kaartverkoop volgende week. Ja, toch leuk voor de liefhebber.
1: Toch? Ja, nee, zeker.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Wat ook voor de liefhebber is. Mooi. Weet je waar de tijd voor is?
3: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wouter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller.

0: Koen.
1: Ja, en ik zei het al, ik heb een vrouwelijke Koen Squaller meegenomen vandaag. En dat is er niet zomaar eentje, die is namelijk ook al een keertje geweest. En veel denken, dat was Monique Smit.
2: Ja.
1: Dat is niet zo, dat is niet zo. Nee. Het is ook niet Senna, had ook gekund.
2: Had ook gekund, kleine vogel, meer weet ik niet.
1: Ja,
3: ik wist niet eens wat, maar goed.
1: Nee, ja, dat verbaasde dan maar niet daar bij jou, maar dat maakt niet uit. Ik heb Samantha Steenwijk meegenomen.
3: Kijk. Ah, dat is leuk.
1: Ja, ik ben even dan... He, dat gaat zo op zo'n dag. Als je dan een koerskaller uitkiest, dan ga je toch wat informatie opzoeken. Van joh, dan ga je even wat de diepte in. En dan besef even dat zij toen tweede is geworden bij The Voice of Holland.
2: Zij is tweede? Ja, dat is... Ja, nou, nu je het zegt.
1: Dus maar dat was ik ook helemaal vergeten.
2: Zo, maar daar... is zij welk, gewoon in het begin toch een van de eerste seizoenen of
1: 2017,
2: zo?
1: Ik weet, ja, dat is natuurlijk niet echt het begin. Maar ik was het al even onderweg. Maar 2017 is het toen tweede geworden met The Voice of Holland. Dat vind ik toch wel eigenlijk heel erg bijzonder voor een...
2: En ook een ander genre toch wel, of niet? Of zong ze wel Nederlandstalig?
1: Ik dacht dat ze wel... Misschien dat ze begon anders, maar ze eindigde volgens mij wel Nederlandstalig.
2: Wel Nederlandstalig, oké.
1: Dat wel, ja. Nou ja. Als je ook al die naam eigenlijk hebt, dan moet je ook wel volkszanger worden.
2: Ja,
1: toch?
2: Dat is onvermijdelijk.
1: Samantha Steenwijk,
2: onvermijdelijk. Ja, zeker.
1: Nou, gelukkig heeft ze nu ook weer nieuwe muziek uitgebracht. Maar heel erg goed ging het allemaal niet. Want haar vader die lag in het ziekenhuis. En dat ging eigenlijk allemaal niet goed. En gisteren heeft ze... sorry?
2: Ik zei oei.
1: Ja, oei. Ja, dat is niet lekker. Vandaag, tenminste gisteren heeft ze gelukkig aangegeven... dat de operatie en dergelijke allemaal goed geluk was. En dat heeft ze eigenlijk dus weten te vieren.
2: Mooi.
1: Met gelijk een nieuw nummer. En dat nieuwe nummer gaat ook over... Ja, aan één blik is genoeg. Dat is ook de titel van het nummer. Iemand die je zo door en door kent... dat je eigenlijk geen woorden nodig hebt om eigenlijk te begrijpen wat de ander zegt.
2: Ja, maar dan is het wel een mooie... Hè? Ja, dan is het ook mooi om te vieren met dit nummer uitgerekend.
1: Ik vond hem perfect mooi passen, ja, inderdaad. Ja. Dus laten we er gewoon naar luisteren. Het is gewoon lekker meeslepend. En het is Samantha Steenwijk. En dan zit je altijd goed. Dit is Samantha Steenwijk met... één blik is genoeg. Ja,

0: Klaas Steenwijk. Eén blik is genoeg, is de koerskalender van deze week. Een waardige, hè?
1: Mogen ja, we zeker weten. Een klassiekertje.
0: Nu al een klassiekertje. Ja, vandaag is het tweede album verschenen van de Mathilda Mann. Ja, deze dame uit West-Londen, daar hebben we volgens mij elke single wel van gedraaid. Het is dus haar tweede album. Het is een indie-folk, indie-pop-achtig album geworden. Ik heb hem ook meerdere keren geluisterd vandaag. Echt een fijne plaat. Gewoon een fijne plaat.
1: Gewoon lekker, die mag er zijn.
0: Die mag er zijn. Voor op de achtergrond, gewoon relaxed. De nummers waar wat meer in gebeurt, die vind ik dan ook vanzelfsprekend leuker. Alleen, er zitten ook een paar rustige nummers op het album. En ik vind dat haar stem dat wel goed kan dragen. Dus ja, mocht je ervan houden, zo meteen dus. Chain Reaction, dat is de eerste, de opener van het album. Mocht je daarvan houden, ga dat album absoluut checken. Maar eerst gaan we naar The Giant Rooks. Vrienden van de show kunnen we wel zeggen. Hun album gaat verschijnen ergens in oktober. If Heaven Exists, this Might Be It. Zo, heftig.
1: Zo, ja.
0: Dat is de titel dus van de plaat. Het is hun derde album. Wat best wel bijzonder is, wij draaiden The Giant Rooks heel vaak als opener van de show. Of als sub-opener, de eentje daarna. Weet je, het was lekker, weet je wel. Lekker blazen, lekker tempo. Steviger, opbouwend. Alleen bij dit album hebben we de Giant Rooks eigenlijk alleen maar op dit moment in de show gedraaid. Waarbij we dus eigenlijk even een stapje terugnemen. Even op adem komen, hè? Want ja, blijft geen feest natuurlijk.
1: Nee.
0: Moet een beetje de energie verdelen ook hier. Dus het is best wel een plaat aan het worden wat volgens mij best rustig is.
1: Nou ja, weet je, het is natuurlijk ook inderdaad als je een soort van, hoe noem je dat? Heel veel albums achter elkaar maken. Ja, als je dat opbouwt.
0: Je oeuvre.
1: Zo mooi. Dan is het ook wel inderdaad, als je alleen maar hetzelfde inderdaad.
0: Daar heb je gelijk in.
1: Dus ik denk dat het ook gewoon misschien een soort tussenalbum misschien wel is. Ik weet het niet.
0: Het is een tussenalbum. Dat vind ik inderdaad een hele mooie beschrijving.

De show ooit van Roxy Dekker. Maar eerst dus die nieuwste van Giant Rooks van het tussenalbum. Dit The Big Night Out. Dat je niks mist. Make me one day.

0: daarvoor de Giant Rooks, The Big Night Out. En dan nu het nieuws. Dat was vrij abrupt, moet ik zeggen. Maar goed,
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, nieuwe muzieknieuws. Koen, jij trapt hem af.
2: Ja, want de popgroep, of popgroep zou ik het niet per se noemen, maar Cat's Eye, laat ik het daarop houden. Die tour is gestart, want zij zijn op tournee op dit moment. Komen ook naar Nederland. Ja, maar die gaan wel die tour doen zonder onder andere Manon en Sophia. Dat zijn toch wel twee, waaronder één de echte zangeres, de hoofdzangeres. Dat is toch best wel onvallig.
0: Wat is daar de reden van? Ja, oneenigheid?
2: Nee, geen oneenigheid.
0: Kink in de kabel.
2: Nee, kink ook niet. Ook geen kink in de kabel.
0: Ja, kan.
2: Het heeft
0: kan.
2: Te maken met rust, dus overspannenheid en te veel druk.
0: Oei. Ja, en dan is dat wel serieus.
2: Je ziet natuurlijk vaak bij die K-pop bands inderdaad dat die druk er heel hoog is. Tenminste, dat zijn er verhalen natuurlijk. Zeker. Alleen vaak kunnen ze dat eigenlijk niet doen door die wurgcontracten waar ze aan vastzitten.
0: Dit is natuurlijk, zij komen uit Amerika. Het is een soort K-pop constructie, want ze zijn uit zo'n talentenjacht ontstaan.
2: Klopt, ja.
0: Maar daar zit inderdaad, wat jij zegt, daar zit dat vriendelijke contract aan vast.
2: Exact,
0: weet je wel?
2: Ja.
0: Waarbij je dus geen kant op kan
3: maar
0: met je leven.
3: Dan word je toch ingereld weer.
0: Dan word je, als je niet uitkijkt, word je zo ingereld.
2: Inderdaad, en want daarom zijn ze ook dus zo bang. Ze zijn bang dat ze worden ingereld en dan vervolgens dus een plekje kwijt zijn en een inkomst en een bekendheid en dergelijke. Ze hebben nu wel dus allebei nu rust, om het zo maar te zeggen. Ze gaan dus even niet op tour. Maar ze blijken vooralsnog in ieder geval een plekje te behouden en sluiten eventueel na een rustperiode wel weer later aan. Maar degene dus in Nederland zometeen moeten het dus doen, helaas. Zonder Manon en Sophia.
0: Helder, Daan.
3: Ja, ik heb echt onwijs leuk nieuws. Want als jij fan bent van Queen en vooral van Freddie Mercury, is er nu, binnenkort, in het Victoria en Albert Museum in Londen, worden daar 8 kostuums van hem tentoongesteld.
0: Wanneer begint deze tentoonstelling, vraag ik voor vrienden?
3: 24 oktober dit jaar tot en met 17 januari. En het leuke is, er is gratis toegang.
0: Ja, dat museum is gratis, volgens mij ook. Toeval wil dat ik in Londen ben, de 24e.
3: Dat meen je niet.
0: Dus dan ga ik even kaart halen,
3: ja. Ja, en het leuke is dat dus vanwege... Ze konden eigenlijk nooit echt dingen van hem vinden. En die waren allemaal in bezit, zeg maar, van zijn hele bekende vriendinnen, Mary Austin.
0: Ja, ja, ja.
3: En zij heeft ze dus gegeven aan dat museum voor die tentoonstelling.
0: Jo.
3: En het zijn dus echt 8... Het heeft ook echt een naam, zeg maar, de tentoonstelling. Ja. Het heet Splendid Things, van Freddie Mercury dus.
0: Ja.
3: En het is het hele bekende zwart-witte gestreepte kostuum uit 1973. Het is de Mercury Wing catsuit. En de kroon en mantel uit 1986. Dat zijn echt wel de bekendste, zeg maar.
0: Iconische dingen. Ik vind het... Is er een reden waarom die vrouw het altijd achtergehouden heeft? Of,
3: nou ja, ik denk dat het toch nog steeds een soort... Ja, of een soort emotionele waarde. Ja, ik weet ook niet of je zeg maar zomaar uit iemands naam die overleden is... dat dan aan een museum geeft.
2: Ja, misschien ben je ook wel bang een beetje, toch?
3: Ja.
0: Dat zou kunnen. Het is wel bekend dat zij natuurlijk altijd... ondanks dat ze op een gegeven moment geen liefdesrelatie meer hadden. Want het werd ingewikkeld.
2: Ja, dat werd ingewikkeld. Ja.
0: Alleen is het wel bekend dat zij tot het laatste moment... altijd wel een hele innige band vriendschap hebben gehouden. Ja.
3: Ja,
0: dus ik vind het dan wel mooi dat zij degene is... die daar dan het zeggenschap over heeft. Alleen het is voor het grote publiek wel interessant... om dat een keer in een museum, in een beschermde omgeving... een
3: precies.
0: keer te zien.
3: Ja, ja, en ik denk ook niet dat dit veel vaker meer gaat gebeuren.
0: Nee.
3: Zeg maar. Dit
0: nou,
3: is misschien wel once in a lifetime. Zeg maar.
0: Oké. Nou, dat is interessant.
3: Inderdaad, dus jij weet wat je de eerste dag van je Londen-trip gaat doen?
0: Ik ga dat even uitzoeken. Ik vermoed dat het dat eerste weekend gelijk ram en ram vol zit. Maar
3: dat
0: goed,
3: denk
0: wie,
3: ik
0: weet.
3: Ook, ja.
0: Wie weet, het zal wel heel tof zijn. Ja, wat ook behoorlijk tof is, kunnen we wel stellen eigenlijk. We hebben het hier een paar weken geleden gehad over de albumcover van Roxy Dekker.
2: Zeker.
0: Daar stond op dat zij ligt daar tussen de Ziggo Dome en de Arena. Toen ontstonden hier al de vermoedens. Het zou ons niks verbazen als... zij haar volgende concert in de Arena gaat doen.
2: Nou ja, dat inderdaad... Jij als echt een detective hebt dat goed opgespoord.
0: We waren inderdaad op het goede spoor in dit geval. Ze is net begonnen aan de reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome. En ze heeft dus aangekondigd met een, ik zou wel willen zeggen... legendarisch filmpje met Louis van Gaal.
2: Dat je die weet te strikken voor dit, vind ik heel bijzonder.
0: Geweldig.
2: Ik dacht, die laat zich echt niet lenen voor dit. Maar die doet
0: ook,
2: het wel.
0: Het is ook gewoon komisch.
2: Ja, het is gewoon leuk.
0: Het is echt, je moet het echt kijken. Het is gewoon heel leuk. Het is echt Louis zoals die is gewoon. Er verandert ook niks aan hem.
2: Meent het ook waarschijnlijk allemaal.
0: Het is geweldig. Hij zegt ook gewoon tegen de... Ja, ik kende jou voor vanmiddag nog niet.
2: Nee.
0: Dat is toch briljant. Het is de eerste vrouwelijke artiest die ooit solo gaat staan in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse vrouwelijke artiest. Dat is ongekend knap.
3: Ja, het is niet normaal.
0: Wat vinden jullie daarvan? Als we kijken naar het merk of naar de live performance van Roxy Dekker.
2: De live performance erbij benoemd. Ik snap haar wel. Want kijk, op dit moment is ze nog steeds booming hot. En er gaat ongetwijfeld een moment komen waarin ze dat veel minder wordt. Toch?
0: Ja, je moet het nu pakken.
2: Ze moet het gewoon nu doen. Ja. Kijk, ze zal altijd relevant blijven, maar er zal zo meteen iemand anders zijn en die zou haar misschien overschaduwen, waardoor je altijd toch minder valt. Dus ik snap heel goed waarom ze het doet. En ik zou het ook gewoon lekker doen. Zou ik zeggen dat het terecht is, dus haakjes. Iemand die twee albums oud is en de Johan Cruijff Arena. Als je dat op puur muzikaal gebied zou gaan doen en alles eromheen, misschien niet. Maar dat boeit geen reet natuurlijk.
0: Het is, je moet twee dingen scheiden. Je hebt populariteit aan de ene kant en het muzikale plaatje aan de andere kant.
2: Exact.
0: Puur op populariteit. Het zou mij niks verbazen als er misschien zelfs nog een tweede bij komt. Weet je? Omdat, dit is historisch. Wat
2: zeker.
0: Muzikaal gezien, plat gezegd, snap ik er geen reet van.
2: Nee, exact niet. Ja, dat wilde ik
3: want
2: ook
3: wat
2: zeggen.
3: Voor kijk, als je vanuit de shows gaat kijken die in de arena worden gegeven, dat zijn echt...
0: Ja, dat zijn internationale topartiesten.
3: Shows.
0: Ja, zeker. Wat, het is ook... wat wij zeggen?
3: Nou ja, wat gaat zij... Ja, het is misschien heel lullig te zeggen, maar wat gaat zij dan zeg maar daar voor een show neerzetten? Nou, moet dan echt...
0: Dat is dus precies waar ik bang voor ben. Want ze heeft laatst in België ook opgetreden, Pukkelpop geloof ik. Kreeg ze bakken kritiek van de Belgische pers. Want ze zet natuurlijk een bandje aan. Dat doen alle artiesten. He? Iedereen zingt mee van een band. Want zo werkt het nou. Ja.
2: Dan kan je het publiek een beetje opzwepen.
0: Precies, en alleen de ene heeft hem wat lager staan dan de ander. Maar bij haar is het gewoon eigenlijk zo'n 1-op-1 der stem. En haar volume van haar stem. Dus ze geeft heel vaak op cruciale momenten ook het woord aan het publiek. Weet je, ik heb ook weer filmpjes gezien van gisteravond over de Bare Minimum, dat die nieuwe single. Dat precies op de momenten dat het wat hoger gaat worden. Ja, dat is wel even lekker dat de Ziggo Dome het over kan nemen. Weet je wel? En dan denk ik... Ik bedoel, het is alleen maar gezeik vanaf de zijlijn nu, hè? Dat weet ik ook wel.
2: Want
0: nogmaals, ik heb onwijs veel respect voor het merk Roxy Dekker.
2: Precies,
0: maar muzikaal
2: buiten
0: gezien...
2: inderdaad het muzikale om doet ze ook nog heel veel wat heel erg aanslaat.
0: Ja,
2: en dat is superknap.
0: Zeker weten, zeker weten. Maar ik hoop gewoon dat het... Ik wil haar gewoon eens een uur lang op zien treden met band.
3: Gewoon live.
0: Bandje wat lager, want ze kan onwijs goed zingen. Ja. Alleen live komt het er naar mijn idee nog niet volledig uit.
3: Nee.
2: En ik zag trouwens ook dat er een serie komt van dit hele soort van gebeuren richting dus
0: slim.
2: De arena.
0: Slim. Nou,
2: uiteraard super slim. Weer een serietje of Videoland erbij. Alleen maar natuurlijk handig. Dus inderdaad, het merk Roxy Dekker draait als een tierenlier.
0: Zo kunnen we dat inderdaad stellen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het zit goed in elkaar. En ik ben onwijs benieuwd naar de kaartverkoop. Want ik denk dat we iets historisch gaan meemaken. Maar dat doen we eigenlijk al.
2: Dus die show is denk ik de eerste is echt inderdaad binnen no time uitverkocht.
0: Ik vermoed het ook. Je had nog een bericht.
2: Ja, want we gaan weer even terug naar Engeland. Want er lijkt, niet te zeggen, goed nieuws aan te komen voor de Oasis-fans. Want na Liam heeft nu ook Noel Gallagher een beetje flink wel gehint op een terugkeer of een nieuwe reeks optredens van dit geweldige Britse duo. Ze lijken, daar proberen ze mee op te zinspelen, wordt gezegd, er is dit jaar geen WK of EK. Dus er moet wat anders leuks gebeuren de volgende zomer. Dus ze lijken waarschijnlijk in het geliefde Etihad Stadion een reeks concerten te gaan geven.
0: Het Oasis-account is inmiddels ook begonnen met teasen. Die hebben korte filmpjes getoond. In een van de twee filmpjes staan er twee tienergasten in een snackbar. En als je alle cijfers en dingen een beetje ontcijfert, dan heb je de coördinaten volgens mij van een of ander park in Schotland waar ze gaan optreden.
3: Dit hebben mensen allemaal weer uitgezocht.
0: Echt bizar.
3: Waarschijnlijk.
0: En, er is vandaag weer een filmpje verschenen en daar heeft het getal 11 een grote rol. En de geruchten gaan inderdaad dat ze 11 keer het Etihad gaan doen.
2: Inderdaad,
0: dat zou natuurlijk insane zijn.
3: Ja, dat is bizar.
0: Ja, en ze komen naar het vasteland. Alleen dat is volgens de geruchten alleen in Rome, in Parijs. In Nederland staat er vooralsnog niet bij.
3: Nee,
0: zou ik jammer vinden, hoor.
3: Ja, zou
2: het zou echt zonde zijn. Maar ja, inderdaad, als je ook een beetje die kwaliteit wil, dan snap ik dat je niet naar een Johan Cruijff Arena gaat. Met alle respect natuurlijk.
0: Nou ja, ja, kan. Kijk, Harry Styles koos er ook voor om 10 keer te staan hier, weet je. Dus op zich, als jij, ze kijken natuurlijk puur naar bereik en naar fanbase. En die zal in Nederland klaarblijkelijk lager zijn dan in Centraal-Europa.
2: Ja, dat is misschien ook wel
0: zo. Ze kijken echt op basis van waar gaan we de kaart uiteindelijk slijten.
3: Kijk, en als je echt fan bent, dan rij je ook naar Parijs.
0: Zeker, zeg maar. Ja, zo wordt er wel, denk ik, geredeneerd.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Het zou heel gaaf zijn als ze in Amsterdam staan.
2: Ja, als je die filmpjes van vorig jaar weer terugziet, dan moet je daar een keer zijn geweest.
0: Zo is het maar net. Ja, Lisa, dat is een van de zangeressen van Blackpink. Ja, de K-pop band, die hebben ook wurgcontracten, maar best wel soepel volgens mij. Ja. Want we gaan zo meteen in de tweede uur ook nog Jisoo draaien. Dat is een andere zangeres van deze band. Zij mogen volledig solo zichzelf oriënteren en doen. Sterker nog, ze gaat ook een residentie doen in Las Vegas daar. In een van die casino's gaat ze gewoon een maandje optreden. Gewoon solo, hè, Lisa. Dus dat is best wel opmerkelijk, vind
2: maar
0: ik.
2: Maar inderdaad, wat jij zegt, dat zie je niet veel.
0: Nee,
2: dat, bij,
0: totaal niet. Om dit allemaal een beetje kracht bij te zetten, er komt namelijk ook een solo debuutalbum aan, is er ook een documentaire aangekondigd. Dat heeft de Rolling Stone bekendgemaakt. Ja, en hier staat vooral mode, televisie en haar persoonlijke merk, dus de persoonlijke kant van haar. Ja, dat staat allemaal centraal. Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Nogmaals inderdaad, van het begint Lisa dan een eigen merk te worden? En zou ze zich dan echt gaan afsplitsen?
0: Het is best wel, het is best wel veel voor even solo oriënteren. Weet
2: je toch? En het lijkt me ook natuurlijk voor haar puur zelf lucratiever. Interessanter om inderdaad solo te gaan. Dus zou dit zomaar de eerste afsplitser echt kunnen zijn daarvan?
0: Het zou pijnlijk zijn, want Blackpink is gigantisch groot.
2: Ja.
0: Dus ben heel benieuwd. Ja, we gaan luisteren ook naar haar nieuwste single. Want die is uiteraard bij al dit mediageweld ook aangekondigd. Ja, het heet Sawadika.
2: Nou ja, dat zeg je mooi. Ik was heel benieuwd toen dit ging uitspreken namelijk.
0: Mooi, hè? Maar ze kan het zelf denk ik beter. Dit is de nieuwste van Lisa.

0: Dan zeg je dus tegen elkaar Sawadika.
1: En dat is dan heel netjes.
0: Dat is heel netjes.
2: En wat betekent het?
0: Hallo.
2: Gewoon dat, hallo. Dus, ja, maar op een nette
0: hallo,
2: manier.
0: Dat zit. Gewoon ja, goedemiddag. Hi, hoi. Goeiedag.
1: Dus volgende keer als wij elkaar
0: is het gewoon Sawadika.
1: De luisteraars begroeten. Sawadika aan luisteraars.
0: Sawadika.
1: De nieuwe Deutsche Radio hier.
0: Zo is het. We gaan eigenlijk van Thailand gaan we naar een heel ander continent. Ja, want we gaan naar de nieuwste van Lost Frequencies. Ja, dat is natuurlijk gewoon een Belg. Maar Mari Vroes, zo heet de Braziliaanse opkomende singer-songwriter die aan dit nummer gekoppeld is. Daardoor krijgen we ook een compleet ander nummer. Je zou niet zeggen dat het van Lost Frequencies is, denk ik. Paraíso heet het.
1: Dat zeg je weer heerlijk.
0: Ja, maar weet je, talenknobbel, omgekeerd. Ja, ik wou net zeggen, net in allemaal bescheidenheid.
2: Muziekknobbel, talenknobbel.
1: Ik wou net zeggen, want Sawadika zei je ook in één keer heel lekker.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat zit er allemaal in. Ik kan in 15 talen hallo zeggen. Dat gaan we nu niet doen trouwens. Nee. Maar goed, de nieuwste dus van Lost Frequencies is heel Braziliaans. En daardoor een compleet andere plaat dan we van hem gewend zijn. Gewoon hartstikke lekker. Maar eerst gaan we naar James Blunt. James Blunt, ja, de man die al eerder, hebben we al eens eerder gezegd, hè, excuses heeft aangeboden voor zijn zang. Een jaar of 15 geleden, want die was toen, mensen waren zo klaar met zijn nummers. Yeah. Goodbye My Lover onder andere.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar aan populariteit heeft hij niks ingeleverd, want op 20 februari staat hij gewoon in de Ziggo Dome.
1: Ja, vet hoor.
0: Ja. Oh, vind ik heel gaaf. Heel gaaf ook voor de fans van James Blunt. Een mooie grote venue. Zijn nieuwe album Airplane Mode, die komt eraan. Het is ook een hoes waarbij je zijn hoofd ziet. En je ziet eronder dat knopje dat je zo naar rechts kan schuiven. Dat je even op vliegtuigmodus gaat.
1: Leuk. Leuk bedacht. Hij gaat met de tijd mee.
0: Hij gaat met de tijd mee, inderdaad. Zijn nieuwste single heet Weight of It All.

Paraíso. Oh, onze frequencies. Op de Braziliaanse tour, ja, en daarvoor James Blunt, Weight of It All. Ja, wij maken ons op hier. Voor een stukje zaal.

0: eindelijk weer eens live in de studio. Dat was lang geleden dat we dat weer een beetje synchroon konden doen.
1: Zullen we het een keer hier proberen in Canon?
0: In Canon een keer? Jeetje, Mina. Daar moet
1: gewoon
0: ik even
1: live
0: over nadenken.
1: In de studio.
0: Dan moeten we allemaal dus los van elkaar gaan beginnen met
1: inzetten.
0: Zingen, en dan uiteindelijk

0: je een keer samen uit, toch? Of is dat niet de bedoeling?
1: Ja, maar dan moet degene zeg maar, die begint moet de noot het langste aanhouden.
0: Oh, en dan kom je...
1: Ja, kom je uiteindelijk allemaal op dezelfde noot uit.
0: Oei.
2: Ik stem voor Joey.
0: Ja, nee, dat hou ik wel vol.
2: Natuurlijk, wees toonvast.
0: Ja, zeker. Daan, de diepgaan met Daan, daar zijn we natuurlijk in beland.
1: Ja.
0: Jij gaat ons meer vertellen over een specifiek nummer.
1: Ja, ik heb het weer over Salts. En Salts heb ik volgens mij echt wel een maandje geleden of zo besproken. Was met hun laatste nummer die toen uitkwam. En Salts, voor de mensen die ze niet kennen, zijn twee broers uit Frankrijk. Wonen nu in Amerika en zijn daar eigenlijk het grote podium gaan zoeken. En dat lukt dus nu aardig. De ene broer die speelt gitaar, elektrische gitaar. En de andere speelt de keys met zang. En zij hebben gewoon volgens mij een vast beentje waar ze altijd wel mee spelen. Maar zij zijn wel echt het duo, zeg maar, samen.
0: Ja, daar draait het
1: twee broers, zeg maar. En het vorige nummer was wel wat rustiger. En toen had ik het ook over de zang die dan vaak op de achtergrond ligt. Hè, en niet per se echt heel belangrijk is. En ik moet zeggen dat dit nummer dat wel ook weer is. Maar dit nummer is er nog wel echt een stukje harder. Hij klapt er ook echt direct in.
0: Ik wist niet wat ik hoorde. Ik had niet verwacht dat hij zo... hij was best stevig.
1: Het is wel bijna een soort rockplaat.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Met gewoon die elektrische gitaar vooral van van die broer, zeg maar. En het heeft wel weer toch wel weer een paar elementen van toch wel een beetje de jazzkant, zeg maar. Of een beetje funk, moet ik zeggen. Maar dan wel toch wat harder. Dus ik denk dat het een soort... ik weet niet, tegenwoordig wordt er op al dit soort muziek een nieuwe stijl geplakt. Ja, ik weet niet of wij die gaan verzinnen.
0: Funk rock of zo.
1: Ja.
0: Zou dat bestaan?
1: Iets funk rock? In die
2: 100%.
0: Of groove.
1: Ja.
0: Groove.
1: Hard rock, iets.
0: Ja, het is ook wat meer... Bij Vlaag is het een beetje hard rock. Wat ik altijd een heel bijzonder genre heb gevonden, hard rock. Dan denk ik, ja, dan...
2: Is dat gewoon harde rock?
0: Ja,
2: rock is toch
1: wel weet
2: hard.
1: Je dat dus bizar is? Dat die gasten die gaan dan grunten trouwens bij hard rock. Dat doen ze bij deze plaat niet hoor, maar... Dat is dat schreeuwen.
2: Maar dat vind ik geen muziek hoor.
1: Maar dat
0: grunt.
2: Nee, dat is toch geen muziek.
1: Als ik dat zou doen, ik ben natuurlijk dan de zangdocent.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kan dat persoonlijk niet. En als ik dat voor zou doen, dan zou ik mijn hele stemman.
2: Maar wat nou, hè? Als iemand, een leerling van jou, 12 jaar, die zegt van joh, ik wil dat heel graag leren.
1: Ja,
2: dan zeg jij nee.
1: Ik zou sowieso even wachten, want je stembanden zijn niet volgroeid.
2: Maar dan zegt hij, dat maakt mij niet uit. Ik heb toestemming van mijn ouders.
1: Nee, ja, kijk, ik weet wel hoe het moet, maar ik heb nog nooit me er zo erg in verdiept, omdat eigenlijk niemand daar nog om gevraagd heeft.
2: Het is toch gewoon een soort van over je nek gaan, maar dan heel lang volhouden?
1: Ja, het is gewoon echt een soort...
0: En proberen te praten,
1: een soort ratel in je stem, ja, het is heel ingewikkeld. Maar dat is deze plaat in ieder geval niet. Deze plaat wordt gewoon inderdaad gezongen.
2: We dwalen af, ja.
1: We gaan lekker ook naar ze luisteren. Dit is Salts met hun nieuwste single, Shadows.

0: Is het groove rock? Is het funk rock? Is het groove hard funk rock?
1: Geen idee. Hard rock, ik weet het niet.
0: De nieuwste van Salt. Shadows. Ja, het is wel een... hij klapt er lekker in.
2: Hij klapt er wel lekker in, ja.
0: We klappen het eerste uur uit, want dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. We staan zometeen gaan we natuurlijk naar uur 2. En daar beginnen we met de nieuwste van Folamour.
3: Het klinkt altijd... dat zeg je trouwens ook alweer op zijn Frans.
0: Ja, weet je.
3: Frans, het Spaans.
0: Is ongelooflijk.
3: Wat was die taal ook alweer die
0: het enige taaltje wat ik niet onder de knie heb...
2: Nederlands.
0: Dat is Nederlands.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
7: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
6: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
8: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
6: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
5: de nieuwe deuntje.

vol amour. Deze DJ heeft een nummer gemaakt over datgene wat eigenlijk alles voor hem is. Dat is muziek. Muziek verbindt.

0: Ja, jongens, er is mij niks anders dan te zeggen... Sawadika.
1: Sawadika.
0: Welkom.
1: Sawadika luisteraars.
0: In uur 2. Ja, daar zijn we. Uur 2 hier van de Nieuwe Deuntjes Radio op Studio Alphen. Ja, in dit uur spelen we onder andere de special guest en Dani Kapaan. Wat zijn onze kansen?
1: Een paar weken afwezig geweest, hè? Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, wie zit te broeden?
2: Ja, ik schat jullie kansen hoog in.
0: Hoog in. Ah, nou,
2: ik denk oprecht 95%.
0: Oei, okay. Dat is een hoop.
1: Oké, okay, okay. Ja, vorige keer werd mij 120%. Dat werd ook wel spannend, hoor. Hey. Ja. Nou, een paar
0: Ik weet niet zo goed wat ik er nog van moet zeggen, eigenlijk.
1: Ja, 120% kreeg ik, maar het ging met hangen.

0: burger net aan goed, hoor.
1: Voor de
0: heb je nog een paar sub-hintjes of niet?
2: De special guest in kwestie was Prins.
0: Dat ben je niet.
2: Ja, dat weet ik wel. Dus we kwamen er. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en aan het einde van het uur dan maken we uiteraard bekend wie het deuntje van de week in handen krijgt. En dat is toch wel een kleine terugkeer, denk ik, van een artiest die we waar wel eventjes... Niet heel lang natuurlijk, maar waar we eventjes niks van hadden gehoord.
3: Zo'n kleine pauze inderdaad.
2: Kleine pauze, inderdaad. Zo is het ook. Dat dus zometeen. Maar eerst gaan we verder met het draaien van die nieuwe muziek. Ja, we hadden Lisa in het eerste uur, maar nu komt zometeen dus Jisoo. Dat is het oudste lid van Blackpink. En zij gaat ook gewoon een solo-album uitbrengen.
3: Hebben wij vaker wat van haar gedraaid eigenlijk al?
2: Volgens mij wel, maar ik kan dat natuurlijk gewoon eventjes opzoeken.
3: Ik kan het gewoon opzoeken, ja.
2: Kijk eens. Ja, we hebben... Nee, zeker niet.
3: Nee, ja, als in...
2: Van haar solo niet.
3: Nee, precies. Als aan haar die namen komen natuurlijk allemaal voorbij. Maar deze inderdaad, die ontbrak nog een beetje op het lijstje.
2: Ik ga eens even voor de gein kijken wie er allemaal nog meer in zit. Want Rosie hebben we natuurlijk wel eens vaker gedraaid.
3: Inderdaad.
2: Jennie ook. Ja. Nee, ik denk dat dit het debuut is van haar. De rest hebben we al een keer solo gedraaid, denk ik.
3: Ja, daarom dus Jisoo, last but not least.
2: Zo is het maar net. Welkom, Sadarika.
3: Sadarika.
2: Mocht ze luisteren, je weet het niet. Ja, ze heeft er ook een videoclip bij gereleased. En die videoclip die krijgt nogal veel positieve kritieken. Het is geregisseerd door de regisseur ook van onder andere de clips van Taylor Swift. Ze heeft zelf de nummers geschreven, de muziek geschreven. En dus ook deze clip verzonnen. En schijnt heel leuk te zijn. Heel positief valt dat op.
3: Gaan we zeker checken dan, zou ik zeggen.
2: Zo is maar net. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Kasabian. Ja, Kasabian is een Britse band. Ze komen uit Leicester. En zij hebben inmiddels geloof ik al een... Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Volgens mij is dit hun 11e album. Jawel, dat is ongekend. Negende album. Dat is veel.
1: Alsnog heel veel.
2: Dat is echt heel veel, hè?
1: Ja.
2: Ze zeggen over deze nieuwe release, want ja, wat als je 9 albums hebt, ja, wat doe je dan? Nou, ze hebben gezegd, we hebben van alle albums die we eerder hebben gemaakt, we hebben daar de hoogtepunten, we hebben de dieptepunten, we hebben de chaos en de schoonheid van al deze platen gepakt. En dat hebben we allemaal in dit album gestopt. Ja, we zijn altijd een beetje geïnspireerd geweest bij storytelling. En al deze nummers vertellen ook echt daadwerkelijk een verhaal die we echt zelf hebben meegemaakt. Ja, dat is toch leuk.
1: Best netjes.
3: Ja, maar dat is waar het ook om gaat, natuurlijk, muziek.
1: Ja,
2: daar gaat het gewoon bij zitten. Zo is het maar net. Het nieuwe album heet Act 3. Dan denk je bij je eigen, hoe was Act 2, hoe was Act 1? Die bestaan niet.
1: Die bestaan.
3: Nee, maar je kan ook aftellen natuurlijk. Van 3, 2, 1.
2: Maar dat kan
1: die
2: ook.
1: Die waren niet belangrijk ook.
2: Maar wie weet dat nog komt. Dat vind ik een hele goeie. Misschien, wie weet. We gaan het allemaal in de gaten houden dus. De nieuwste van Kasabian. Silver Apple Eyes.

0: voor de nieuwste van Kasabian, Silver Apple Eyes.
1: Wat ik me dan een beetje afvraag is of zij dan allemaal een andere producer hebben.
0: Ik vermoed eerlijk gezegd dat zij binnen het contract wat zij hebben ook hun muziek uitbrengen. Dus het zal met dezelfde mensen zijn. Ik denk wel dat dezelfde producers erachter zijn.
1: Zouden ze ook overleggen dan, oké, dan kan jij beter dit nummer uitbrengen en ik dan beter dat?
0: Ik weet je, artiesten, van Taylor Swift of dat soort types, die hebben natuurlijk een bepaalde sound wat ze, en tekst wat ze willen uitdragen. Dit zijn natuurlijk wel een beetje producten van de entertainmentindustrie.
2: Ja,
0: toch?
2: Zeker.
0: Niet lullig bedoeld, maar ja, het is denk ik. Maar ik denk dat zij wel wat meer wat doen wat ze wordt opgedragen. Ja. Ja, dat kan ik nergens op baseren. Maar,
1: nee.
2: Maar goed, onderbuikgevoel telt af en toe ook.
0: Onderbuikgevoel, zo is het maar net. Ja, we gaan 3 nummers achter elkaar draaien. De laatste die je in deze rij zo meteen hoort, dat is een samenwerking tussen Kane Brown, een country-artiest, en Shania Twain, ook een country-artiest. Bekend van deze plaat.
3: Let's go, girls.
0: Deze kennen we wel, hè?
2: Zeker.
0: Jawel, hè?
1: Wat ik zo mooi vind aan dit soort platen, dan doen ze nog dat pennen.
0: Wat doe je nog?
1: Dat pen. Dat je dus links zeg maar de gitaar hoort en rechts de drums.
0: Ja. Dus als
1: dat
0: je hier twee speakers hebt staan of op je oortjes. Ja.
1: In het midden staat van de band of zo.
0: Precies. Ja, wel,
1: dat is echt goud.
0: Dat is een periode heel veel geweest. Ja, klopt. Grappig.
2: Ik heb trouwens even, voordat je inderdaad, die Kane Brown inderdaad, ging ik even nadenken van, hoe kan dat nou ook weer, daar komt het ook weer vandaan. Inderdaad,

0: van het nummer Miles on It.
1: Ja, zeker.
0: Zo, dat was toen echt een hit geworden.
1: Dat was een hele grote hit, zeker weten. En ja, ik wil zo meteen even vragen, Daan, of jij wil luisteren naar de zang van Kane Brown. Want die, persoonlijk vind ik, wat we zo meteen gaan horen, zijn stemgeluid. Ja, dat is het mooiste stemgeluid van deze hele avond, dat kan niet anders.
2: Wat vind jij?
1: Je hebt zwaar en je hebt donker en je hebt zwaar en donker. En nou, maar dit is niet normaal. Het is gewoon echt, het is echt ongekend werkelijk. Dus ik ben benieuwd in wat voor toonsoort of weet ik het wat.
3: Ja, hoe je dat gaat noemen inderdaad.
1: Ja, hoe we dat gaan duiden zo meteen. Ze hebben samengewerkt in hun nieuwste single, die heet Boots. Daarvoor gaan we luisteren naar de nieuwste van Bente. Ja, Bente, daar zit de wind ook aardig in de zeilen, hè? Want,
3: dit vind ik een hele leuke, inderdaad.
1: Tenminste, ook omdat je ziet er geloof ik elke 5 minuten op tv vanwege die reclame van een niet nader te noemen rood telefoonmerk.
3: Ja. Maar niet uit.
1: Maar ze, volgens mij, haar nummers slaan ook behoorlijk goed aan.
3: Waar inderdaad in het begin zij inderdaad alleen een beetje het niche publiek aansprak. Ja. Spreekt ze nu soort van gewoon het mainstream publiek aan,
1: zeker,
3: volgens mij.
1: En dat, ze heeft wel een hele switch daarin doorgemaakt.
3: Ja, inderdaad. Ja. Maar ik moet zeggen dat haar nummers nog steeds wel... haar nummers waren altijd wel een soort van gevoelig. En dat duidt ze nog steeds wel. Alleen inderdaad zit iets meer popsaus overheen.
2: Maar het is nog steeds te klein voor de Ziggo of zo, denk ik.
1: Ja, ik denk dat zij op de AFAS zit nog.
3: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Ik weet dat je... Ja, zij was echt... Haar eerste album vond ik textueel heel gaaf. Vond ik echt mooi.
3: Daar is ze echt ook echt...
1: Alleen daar, nu is het inderdaad... we zijn nu de poptour op. Ja, de nieuwste single heet Parachute. En dat gaat, zegt ze zelf, over botsen, twijfelen en soms even niet weten hoe je met jezelf om moet gaan. Maar tegelijkertijd zeker weten bij wie je uiteindelijk weer veilig landt.
2: Nou, mooi. Mooi. Ja, vind ik ook mooi.
1: Schitterend.
3: En jullie, luisteraars, zijn allemaal geland bij de nieuwe DX Radio vanavond.
1: Mooi, kijk. Oh, prachtig. Hij kopt hem gewoon binnen. Ja, de fans van Codeline, want daar gaan we zo meteen mee beginnen. Die hebben een pittig jaar achter de rug. Een heel pittig jaar achter de rug. Namelijk ongeveer een jaar geleden, oktober 2025, maakte de band bekend. We gaan nu nog 1 album maken. Dat is ons 5e album. Dat is ons laatste album. Daarna is het finito. Dan is het klaar. Ja, dat lijkt mij, zal maar zeggen, als fan van iets, lijkt me dat het ultieme nachtmerrie.
2: Stel Coldplay zou dat zeggen.
1: Om maar iemand te noemen. Ja, ze hebben inderdaad gezegd dat ze er nog 2 doen. Stel dat echt uitkomt. Ja, ontroostbaar. Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Maar dat is toch zo. Als je van echt helemaal gek bent van een band, dan dat die gewoon zeggen van ja, het houdt hierna op.
3: Ja, eigenlijk moet ze het gewoon niet zeggen, toch? Want dat is toch eigenlijk meer het punt. Als je het gewoon niet zegt, dan...
2: En gewoon niks meer maakt, bedoel je?
3: Ja, je kan het dan niet meer maken. Maar als je het gewoon niet zegt, dan hebben mensen altijd nog een soort stille hoop. En dan kunnen ze altijd gewoon lekker hun eigen hoop geloven. Dat is toch prima?
1: Dat kan ook nog, ja.
3: En dan uiteindelijk als iemand overlijdt, dan komt er wel weer een of ander oud album.
1: Ja, weet je, die mensen die gaan ook boodschapjes doen en zo. Die worden heet het aangeklampt in de supermarkt. Ja. Weet je, al staan ze bij de zuivelafdeling. Ga je nu nog een keer optreden, terwijl je al lang weet dat je het niet meer gaat doen.
3: Nee.
1: Lijkt me ook vermoeiend, hoor.
3: Maar het lijkt me ook wel weer leuk. Gewoon een soort dubbelrol. Heerlijk.
1: Een beetje een dubbelrol. Nou ja, zo is het ook. We gaan in ieder geval luisteren naar de mannen. Want zij komen ook van dat continent, dat eiland naast ons. Zij komen uit Ierland.
3: Ireland.
1: Dublin.
3: Jij kent ze.
1: Ja, je hebt ze gezien, denk ik, of niet?
2: Ja.
1: En hoe waren ze?
2: Aardig.
1: Hoe heet de zanger? Voornaam?
2: Chris.
1: Chris, oh, oké. Okay.
3: Chris Martin, ja precies.
1: Nu staat Steven, maar misschien is dat ze voor intimie.
2: Dat is de tweede naam.
3: Ja, nee, maar jij mag Chris zeggen.
1: Jij mag Chris zeggen, ik denk dat het daarin zit. We gaan in ieder geval luisteren naar de nieuwste en weet je ook de laatste dus van Codeline. Dit is Vultures.

0: Ja, belangrijker is, we hebben hier de lokale Leo Blokhuis, een muziekkenner hebben we hier in huis. Dat is Dani Kapaan. Daan, jij kan dit duiden. Kane Brown hebben we net gehoord.
1: Ja.
0: Wat hoorden we? Wat was dit?
2: Nou, dit is een man die zingt in zijn lage register.
0: Mooi.
2: Maar de noot is niet per se heel laag, hoor. Het is een F. Volgens mij uit mijn hoofd een F2. Of een F... ja, nee, een F2 of een F3. Ik weet het even niet per se zeker. Maar op de piano heb je ongeveer 6-7 F'en. Van hoog naar laag. En dit is dan de derde F die je kan spelen op de piano. Maar dat is niet per se heel laag. Want mannen kunnen ook vaak naar een B bijvoorbeeld. Dat is heel laag.
0: Nog veel lager.
2: Ja, dat is nog veel lager.
0: Ik moet wel zeggen, in de nou ja, dit is natuurlijk ook geen popmuziek. Maar in ieder geval in de radiomuziek hoor je weinig zo laag.
2: Ja, maar ik vind het wel heel erg passen bij deze...
0: Zeker. Bij
3: deze, weet
0: zeker.
3: Je waar we het een beetje aan dat denken?
0: Nou, gaan we.
3: Come on, baby, turn the light down low.
0: Mooi. Daar
3: ja, even een beetje aan denken.
0: Ja, nou ja, zeker. Ja. Zeker.
3: Maar wat was dat ongeveer?
2: Ja.
3: Een F'je, F6 wel, denk ik, hè?
2: Nou, F6 is heel hoog. Ik denk dat je die
3: F1 had. Bedoel ik dan.
2: F1, dat is onmogelijk, denk ik.
3: Voor mij is alles mogelijk.
0: We gaan snel door.

0: Benieuwd wat degene in kwestie voor ogen had.
1: Ja, inderdaad. Kan lullig zijn.
0: Dani Kapaan, jij bent vandaag degene met en een mooie glimlach op je gezicht. Degene die, die het ons moeilijk gaat maken. Of misschien af en toe een beetje makkelijk om mee te helpen natuurlijk.
1: Ja. 95% hè?
0: 95% kans dat we het gaan raden. Dat, ja. dat is vrij
2: het
0: hoog.
2: Het is te doen hoor.
0: Het is maar, te doen.
2: Het vereist... bepaalde, misschien weetjes of zo.
0: Ja, dat is mooi.
1: Algemene kennis. Ja, dan haak ik af. Nee, we gaan door.
0: Ik wou net zeggen. Whenever you are ready.
2: Ja, kom maar door.
3: 1.
2: Eentje 1 is de Fool.
0: De Fool?
2: De Fool.
1: Heb je het nou over jezelf of ligt het aan mij?
0: De Fool.
2: Fool.
1: Fool, toch? F-O-O-L.
2: Ja. F-O-O-L. Van het woord, Engels woord eigenlijk.
1: De sukkel.
0: De Fool. Nou?
2: De Fool.
1: De Fool. Als je dat zo vaak zegt, dan wordt het echt zo raar. De Fool.
2: De Fool.
0: Zit in de hou met je mannen, ja.
1: Even kijken hoor.
0: Ernstig, we hadden het weten. Dat even te zeiden.
2: Welke aflevering van het seizoen is, joh?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik weet wel welke aflevering het is. Ja, dat ze naar dat appartement gaan. Maakt ook niet uit. Jeetje.
1: De Fool.
0: Een Fool, ja. Ik heb werkelijk waar. Geen idee ook waar ik het zou moeten zoeken.
1: Ja, ik denk aan een nummer of zo waar het in zou moeten zitten. Maar de sukkel, weet je wel. Ik heb iets.
0: Het Wat is heb je goed. Opgeschreven?
1: Sukkel voor liefde. Koning in de discotheek. De opposites.
0: Ik heb Ed Sheeran. Gewoon. Leuk.
2: Gewoon even die standaard.
0: Gewoon even. Gewoon. Heel goed. Je hoopt het.
2: Hij zit er helaas niet tussen, jongens.
3: 2.
1: Helaas.
2: Nee. Eentje 2. Deze artiest speelt gitaar, piano en contrabas.
0: Wat?
1: Gitaar, piano en contrabas.
0: Oh. Dat is wel een mooi weetje ook. Als je het weet.
2: Ja.
1: Weet je hoe we dit noemen in de volksmond? Een multi-instrumentalist.
0: Ja, mooi.
2: Ja. Vanaf wanneer ben je een multi-instrumentalist?
0: Hoeveel instrumentje of 5-6 zeker wel.
2: Ja, inderdaad. Denk ik ook.
0: Minimaal. Geen idee. Ik ga wat gokken.
1: Gitaar, piano en contrabas. Ja, maar waar moet je dan heen in hemelsnaam?
0: Ik schrijf gewoon de eerste multi-instrumentalist die in mij opkomt, schrijf ik op.
1: Dan schrijf ik die ook op.
0: Ik heb opgeschreven. Jacob Collier.
2: Dat is echt heel leuk geweest.
1: Had ik opgeschreven. Melle.
0: Melle, oh, Melle. Mooi. Ja, ook goed. Ook goed.
2: Ja.
0: Maar?
2: Nee, helaas niet, jongens.
3: 3.
2: Nee. Eentje 3. Multicolored Angels.
1: Ja, dit is een intuiner. Want in multicolor denk je,
0: Sommieu.
1: Of het is een intuiner omdat het een intuiner is, snap je?
0: Ja.
1: Dat het wel zo'n sommieu is, maar dat je het nu niet hebt opgeschreven natuurlijk. Maar multicolor nog een keer?
2: Multicolored Angels.
1: Ja, gekleurde engelen.
0: Ja, ik zou het niet weten.
1: Ik ken geen gekleurde engelen.
0: Ik ken ook geen gekleurde engelen, nee, ja.
1: Ja, dan ga ik maar gewoon naar de...
2: Engelbewaarder.
1: Good old... jij hebt nog niks opgeschreven natuurlijk.
0: Ja, ik schrijf ook Angels, daar zijn we er al natuurlijk.
1: Dan inderdaad Robbie Williams.
0: Ja, dat heb ik ook.
1: Exact, ja.
0: Ik heb zo'n donkerbruin multicolor vermoeden. Dat het niet
1: is, nee.
0: Maar het
2: je kent al die ochtenden wel, hè, die multicolor.
0: Ja, nee, maar hebben we het goed?
2: Nee, helaas niet. Nee, sorry jongens.
1: Ik begin die 95% toch wel aardig
0: te betwisten.
1: Ja, betwisten.
2: Eentje 4. Deze artiest heeft 2 voornamen.
1: Oké. 2 voornamen, dus... Dan ga je ervan uit dat dat ook met artiestennaam te maken heeft, mag ik hopen. Weet je wel, dat het zo van... noem iemand eigenlijk. Ja, ik ken eigenlijk ook niemand. Jerry Lee of zo, weet je wel? Jerry Lee Lewis.
0: Oh, dat vind ik wel een mooie. Ik, met 2 voornamen. Joh, geen flauw idee.
1: Ook echt geen idee, joh. Jee, maar ik zit ook even te nadenken. Want hier kan je daadwerkelijk dus een hint. Dan moet je wel iemand met 2 voornamen noemen natuurlijk. Want dan gooi je...
0: Ik heb wel een... ik weet niet of hij veel muziek gemaakt heeft. Maar ik heb wel een naam opgeschreven, ja.
1: Nou, dan schrijf ik op wat ik gewoon letterlijk net zei. Ik denk niet dat deze persoon nog muziek maakt. Ik weet niet of hij überhaupt nog leeft. Ik hoop het wel. Maar ik heb opgeschreven Jerry Lee Lewis.
2: Leuk.
1: Leeft hij nog?
0: Ik heb een...
2: Weet ik niet.
0: Ik heb iemand opgeschreven die geboren is in 1577.

Ja, de special guest dus van deze week. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet hij geraden gaan worden. En als die geraden wordt, dan starten we hem direct in. Wordt hij niet geraden, dan starten we hem na afloop alsnog in. Want ja, we zijn wel

0: 70. Dat wordt lastig. ik heb Piet Hein.
1: Ja. Piet Hein, zijn naam was fijn.
0: Ja. Zijn twee voornamen in mijn verdediging.
2: Ja, dat is zeker waar.
1: En Lee Lewis, die is ook in 2022 overleden, zie je.
0: Ja, maar postuum, je weet het.
2: Je weet het niet.
1: Je weet het niet. Dat gebeurt met Prince, hè, vorige week.
0: Ja. Precies dat. Ja, het zou zomaar kunnen.
2: Hij is helaas niet goed, jongens. We gaan echt naar de laatste hint, ja.
0: Die moet die 95% toch nader gaan verklaren.
1: Ja. Nou, hij veroverde de zilvervloot. Ja. De volgende.
2: Je vijf. Er komt
0: sorry, jij moet natuurlijk nog geen jaar
2: halen. Dat geeft helemaal niet. Deze wereld is ons huis.
1: Oh, ik weet het al. Oh. Ja, dan weten we het allebei.
0: Mooi.
1: Ach.
0: Ja, ook dit is een artiest met twee voornamen. Zal jij de eerste, doe ik de tweede.
1: Dan zeg ik Douwe.
0: Dan zeg ik Bob.
2: Note to self.
1: Oh, hij wil dat toch gelijk.
0: Oké, even opnieuw. Oké, jij doet... Ja, oké.
1: Douwe.
0: Bob.
2: Note to self.

0: is de special guest dus van deze week. Bert Vianen door het tweetal hier. Ja. Ondergetekend. En Koen. Ja, en Daan, jij kan ons wat meer vertellen over de wonderenwereld van de hintjes.
1: Ja. Ja, ik weet niet of jullie goed geluisterd hebben naar het nummer, jongens. Maar het begin ging eigenlijk echt over zijn vader. Hè? Over, nou ja, gewoon dat hij het soort naar hem opkijkt en weet ik het wat.
0: Oké. Okay.
1: En dat is dus leuk, want hintje 1 heeft daar dus mee te maken. Want zijn vader is medeoprichter van The Fool. En The Fool kan je kennen van de kunstwerken en de versierde bus van de Beatles. Want The Fool is zeg maar het bedrijf wat alle kunstwerken voor de Beatles maakte.
0: Oh, wat grappig.
1: Dat heeft zijn vader dus helemaal opgericht.
0: Ja, dat wist ik echt niet.
1: Nee,
0: dat is best wel een bijzondere link eigenlijk.

0: In de Zint. Hij zei het al van tevoren.
1: In de Zint. Ja. Jazeker.
2: Hintje 2 is natuurlijk, spreek daar een beetje voorzichtig. Hè? Deze artiest speelt gitaar, piano en contrabas. Ja, dat wist ik dus ook niet.
1: Dat wist ik ook. Nee, daar had je ons wel een beetje tuk. Want contrabas, ik wist ook echt geen artiest te verzinnen die dat bespeelde.
0: Nee, maar dat denk je ook gelijk iemand die dat instrument natuurlijk juist veel gebruikt.
2: Ja. Precies. Maar ja, hij gebruikte die volgens mij niet natuurlijk meer. Nee, en het heeft een beetje te maken met Hintje 3, wat daarna kwam, hè, Multicolored Angels. Want dat is een van zijn eerste, of dat is zijn eerste nummer wat hij ooit heeft uitgebracht in 2013.
1: Wauw.
2: En toen speelde hij dus op zijn plaatjes ook contrabas.
1: Oh, wat grappig. Nou, dat is kennis keer kennis.
0: Ja, kennis keer kennis is kennis. Ja, in het kwadraat.
2: Ja, en dan kwamen we bij Hintje 4. En toen dacht ik, oh, dit kunnen jullie op zich best wel weten als je een beetje gaat denken. Dat is dat hij natuurlijk twee voornamen heeft. Douwe Bob, dat zegt het eigenlijk al.
1: Ja, dat is wel een... Nee, er ging geen lampje branden.
2: Nee.
1: Maar Douwe is ook weer niet... Dat is een beetje niet uit deze regio.
0: Als in, inderdaad, dat denk je ook niet gelijk aan.
1: Dat denk je niet aan, nee.
2: Oorspronkelijk komt hij volgens mij... Zijn vader komt uit Friesland of zo. Of hij heeft familie uit Friesland. Dus ik denk dat het een beetje uit die regio komt.
0: Maar is dat zijn volledige naam?
2: Ja, en hij heeft dan nog een achternaam. Maar die weet ik even niet aan mijn hoofd.
0: Oh, ik heb hem ervoor gegoogeld. Oké, nou... Posthuma.
2: Posthuma, ja.
1: Had ik geweten.
2: Ja.
0: Oh. Ja. Achternaam heb ik nog nooit gehoord, denk ik, in mijn leven. Maar dat zal er inderdaad nog niet zijn.
1: De laatste?
2: Ja. De laatste hint was, deze wereld is ons huis. En dat komt natuurlijk van zijn grootste hit.
1: En stel, we hadden het niet geraden. Dan had je nog hintje 6. Word voor de 43ste keer vader.
2: Ja.
3: Dit is de nieuwe Duitjes Radio.
0: Ja.
1: We hebben er nog 2 voor je in petto voordat we naar het deuntje van de week gaan. En zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Beyoncé. Ook geen kleine dame, geen kleine naam. Vandaag 45 jaar geworden. En haar album B-Day, die is vandaag 20 jaar geworden. En dat heeft een speciale anniversary editie opgeleverd.
2: Cool.
1: We hebben al eens eerder wat ervan gedraaid. En een van de singeltjes die daar nu extra bij verschijnt is Can I Watch You. En dat is een samenwerking met Pharrell Williams.
2: Daar hebben we een tijd niks van gehoord, toch?
1: Nee, die produceert denk ik meer.
0: Ja, die doet echt inderdaad veel meer produceren.
1: Die zit maar... Nee, inderdaad, wat jij zegt. Qua hij op de voorgrond hebben we daar wat minder van gehoord, ja. Oh, jammer.
2: Ja, vind ik ook. Want hij bracht wel altijd leuke nummers uit.
1: Get Lucky met Daft Punk is nog steeds een van mijn favoriete
2: geniaal
1: nummers.
2: Geniaal.
0: Ja. I'm happy.
1: En happy, ook een heel geslaagd plaatje, zeker weten. Can I Watch You? Ja, het is... Het is een nummer die we wel inmiddels wel kunnen draaien. Het is nu 9:15. Het is een beetje hier en daar een klein beetje schunnig.
2: We zijn wel wat een schunnig
1: nummertjes
2: het is vandaag.
1: Een beetje rode oortjes radio. Ja.
0: Rode oortjes.
2: De studio kleurt ook rood. Dus
1: zo is
2: dat
1: het,
2: past er ook goed bij.
0: Als jullie denken inderdaad op bij het stadhuis fietsen. En even doorfietsen. Dan moeten jullie niet denken dat hier zometeen hele wilde praktijken gaande zijn.
1: Zeker niet.
0: Bij het kastellum is niks aan.
1: Het is inderdaad, het is hier, de kust is veilig. Zometeen dus, Beyoncé. Maar eerst gaan we luisteren naar Ellie Goulding. Ellie Goulding, haar album is vandaag verschenen. I Know Too Much heet het. Ja, en de recensenten zijn het eigenlijk over één ding eens. Het is gewoon een geslaagde popplaat. Het is niet spannend, het is niet slecht, het is gewoon geslaagd.
0: Ja, en want we hebben er ook wel best wel vaak gedraaid natuurlijk. Zeker. De afgelopen weken. En elke keer was het positief opvallend. Anders draaien we haar natuurlijk ook niet echt elke week. Maar dat is gewoon goed. En zonder hulp deze keer, hè?
1: Zonder hulp. Helemaal alleen. Het hele album ook helemaal alleen. De nieuwste dus van Ellie Goulding. For Your Entertainment.

0: Beyoncé, Pharrell Williams, Can I Watch You. En daarvoor Ellie Goulding, For Your Entertainment. We hebben er nog eentje voor je in petto. De belangrijkste van vandaag.
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, het deuntje van de week. En dat gaan we geven aan een artiest die eigenlijk al heel lang er is. Hè? Best wel lang al. Maar die gaat nou onder een andere naam. Want we hebben het over Miley Cyrus.
2: Ja.
0: En die heeft onder andere indringende gesprekken met haar peetmoeder, Dolly Parton, ons ontvallen.
2: Inderdaad, ja.
0: Heeft zij besloten om een metamorfose te ondergaan. En zij heeft gezegd, ik ga verder met onder alleen de artiestennaam Miley. Dus Miley Cyrus wordt het niet meer. Het staat nog wel op de streamingsdiensten. Maar op al haar social media en alles staat nu gewoon Miley.
2: Is dit niet zoiets wat Justin Bieber toen ook heeft gedaan? En dat hij zei, ik ga verder als Bieber.
0: Nou ja, ik denk dat Justin Bieber een beetje onder de medicijnen zat, een beetje de weg kwijt was. Mag ik dat zeggen?
2: Is ook gewoon zo.
0: Ik heb het gevoel dat dit wel een wat meer wel overwogen keuze is. Dus ja, ik denk dat dit wel iets anders in elkaar steekt. Ja, Bass Persuades, dat is het nieuwe album wat gaat verschijnen. En wat wel leuk is, is aangekondigd deze week. En verschijnt op 18 september.
3: Dat is heel erg snel.
0: Ja. Dat is bijzonder, hè? Dat is nog 2 weekjes weg. Ja. Nog precies 2 weken eventjes volhouden. Dus de fans die zijn natuurlijk door het dolle heen, dat begrijp je wel.
3: Ja, zo zeggen wij van, ze brengt weinig uit en ze hebben zijn album.
0: Boom, is ze er weer. Ja, de vader trouwens, Billy Ray, die heeft het goedgekeurd. Die zei, ik heb eens over na zitten denken, maar Elvis en Prince. Ja, die waren ook wel, dat was ook één naam. Het sloeg ook wel aan. Dus dit gaat ook wel goed komen.
3: Oké dan.
0: Oké. In ieder geval, Koen, hartstikke bedankt.
3: Jij ook weer bedankt.
0: Daan, hartstikke bedankt. Goed dat je er weer was. Wij gaan er dus uit met het deuntje van deze week. Miley. Miley.
3: Oh, Miley.
0: Miley, Bass Persuades. Dit is die. Tot de volgende. Let's go.

0: Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
9: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
8: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
10: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
8: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

mission of the group.

0: volgen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze
2: raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is.

0: VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20 meter.